opgesteld. Yesugu zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en de woningbouw. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en hij noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag

dag drie mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf driemaal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen, die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel, krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen van de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis, dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president de La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog diezelfde avond de algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren dat er in totaal 47, het hoogste aantal sinds 2009. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president de La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog dezelfde avond een algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. En na de zonsverduistering van gisteravond is vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. De meteorenzwerm de Perseïde vliegt langs de aarde en dat is te zien aan het hoge aantal vallende sterren. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht is de sterrenregen bovendien goed waar te nemen. De meteorenzwerm komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. Het weer, het is zo'n 10 graden in de noord.

mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer meer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu...

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Estrella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is een noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te kunnen verlenen en schade te herstellen. In de VS worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. De staten Tennessee, Alabama en Oklahoma hebben een voltrekking van de doodstraf met dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010 in Louisiana, Ohio en Texas. Na de zonsverduistering van gisteravond was vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïde goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 2 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
3: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
4: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
3: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
5: Goedemorgen Gelderland.

Ze hadden een enorme hit met When Will I See You Again, The Three Degrees. Ja, en dan wordt het altijd moeilijk wat je daarna uitbrengt. De opvolger van een wereldhit, dat was deze Get Your Love Back uit 1974. Goedemorgen Gelderland. Het is donderdagochtend, 6 minuten over 6.

13 augustus, deze donderdag, noem het een collectieve gekte, maar ik vond het vooral bijzonder gisteravond om met zoveel mensen buiten te staan en naar de zon te kijken. Er hing een speciale opwinding in de lucht. Ik zelf had geen brilletje kunnen scoren, maar ik mocht die van de buurman lenen, gelukkig maar, want de truc met dat vergiet, dat werkte voor geen meter bij mij. Het is de week van de luisteraar, dus ook vandaag wil ik graag weer lekker veel verzoekjes ontvangen in de mail of de app. Kom maar door, wat wil jij horen, welk nummer, van wie en vooral waarom? frank@gld.nl of een appje naar de studio 06-22-22-1342. En morgen ben ik er zelf niet, maar het wordt wel een feestje hoor, want we gaan de hele dag verzoekjes draaien hier. Dus daar moet die van jou ook bij, toch? Goed, vandaag wordt het opnieuw bloedheet in Gelderland. De zon schijnt volop, er staat weinig wind en vanmiddag loopt de temperatuur op naar 35 graden. Ook morgen tropisch warm, vanaf zaterdag dan doet de hitte een stapje terug. Dan wisselen zon en wolken elkaar af, zakt de temperatuur naar zo'n 29 en is er eindelijk weer kans op een bui. Nu eerst een greep uit het Gelders nieuws en dat wat de ochtendkranten schrijven deze donderdag. De zonsverduistering gisteravond is natuurlijk groot nieuws in alle kranten. De Telegraaf opent er groot mee. Euforie bij het zonspectakel. De Gelderlander laat zien hoe dromme kijkers zich bij de Waalbrug in Nijmegen verzamelden. Het Financieel Dagblad heeft een reportage uit Spanje, waar bijna 500.000 eclipse-toeristen naartoe reisden. Goed voor 350 miljoen euro. En het Nederlands Dagblad toont hoe de maan de zon voor bijna 90% bedekte. De zonsverduistering trok ook veel meer bekijkers dan verwacht bij de sterren.

0: Vlak in Nijmegen kwamen duizenden mensen opdagen, veel meer dan dat daar plek was. Op stranden, pleinen en bij de Waalbrug stonden mensen met eclipsbrillen naar de hemel te kijken. In Zutphen is de brandweer nog altijd bezig met het nablussen bij papierverwerkingsbedrijf Van Gelder. Daar brak gisterochtend brand uit in opgeslagen papierbalen. Twee brandweerlieden raakten onwel door de combinatie van hitte buiten en het vuur. Het blussen kan nog dagen duren, want iedere samengeperste papierbaal moet worden uitgepakt en apart worden geblust. Door de droogte waren bluswaterputten in de buurt droog en moest de brandweer een pomp in het Twentekanaal leggen. Het Nederlands elftal heeft een nieuwe bondscoach. Dat is het nieuws van vanochtend. Xavi Hernandez, de Spanjaard, volgt Ronald Koeman op. Tekent tot het WK van 2030. De eerste buitenlandse bondscoach sinds Ernst Happel in 1978. Het Financieel Dagblad meldt verder dat pensioenen bij drie grote fondsen volgend jaar maar 0,5% omhoog gaan. Niet genoeg om de inflatie bij te benen. De Telegraaf duikt verder in de flitsboetes die op de tocht staan, omdat de toestemming voor digitale handhaving niet goed was geregeld. Dus bezwaar maken loont, zeggen de experts. Het Nederlands Dagblad opent met de GGZ. Bijna een kwart van de mensen met een ernstige psychiatrische aandoening krijgt geen zorg en is niet in beeld. En tot slot, een wallaby uit Zoo Veldhoven was een half jaar geleden ontsnapt, liet zich maandenlang niet vangen, tot gistermiddag. Toen hupte het beest doodleuk zelf de dierentuin weer binnen. Oost-West, thuisbest.
1: Hey, jongens. Hoe is het hier? Ja, ik was even aan de wandel. Toch wat gemist.
0: Zoiets stel ik me nou voor. Het zou een heel grappig gezicht zijn om Wallaby die zelf de dierentuin weer binnen komt huppen. James Ingram en Michael McDonald hoor je nu. En Yamo Be There. Het is 10 minuten over 6. Goedemorgen.

0: Ik denk dat de muziek samensteller toch een kleine knipoog heeft gegeven vanochtend. Met zo'n plaat, Ain't No Sunshine. Heel eventjes was dit een stukje minder. En bijvoorbeeld in Spanje, in IJsland, was die echt even 1 minuut 30 weg, hè, de zon. Ain't No Sunshine, Bill Withers. Goedemorgen, Gelderland.
1: Het is de week van de luisteraar. Dus je mag het zeggen.
0: Ja, de
1: Wat
0: week,
1: wil je horen?
0: De week van de luisteraar, inderdaad. Dat is het. En je mag je verzoekjes doorgeven. Via frank@gld.nl of de app welke plaat jij graag wil horen. En dan gaan we de hele week extra veel verzoekjes draaien. En daar zit dan van alles bij. Ik kreeg bijvoorbeeld eentje van Marco. Marco, goedemorgen.
2: Goedemorgen, hoi.
0: Hallo.
2: Hallo.
0: Jij had een verzoekje gestuurd, want jij was op Bospop.
2: Ja, dat klopt, ja.
0: En wat gebeurde daar?
2: Ja, ik kwam daar een meisje tegen. En bij op Bospop kwam ik dan een meisje tegen met echt heel mooie hemelsblauwe ogen. En ze heette Lottie.
0: Ja, en zag zulke mooie ogen.
2: Ja, precies.
0: Wat zeg je?
2: Echt heel mooie ogen. Echt heel mooie ogen, ja.
0: En je was echt met stomheid geslagen, hè?
2: Ja, ik dacht, ik ga er een selfie mee maken. Ik liep er gewoon op af. Ik dacht, zullen we een selfie maken, wat ik eigenlijk heet.
0: En dat vond ze goed?
2: Ze vond het goed. Ja.
0: Ja, foto heb je er ook bij gestuurd in de app. Het is inderdaad een bloedmooie dame. Ze heette Lotte.
2: Zeker, en, ja, ze was toevallig ook nog jarig.
0: Echt waar?
2: Ja, ze was ook nog jarig, ja. Dat klopt.
0: En toen dacht jij, ik ga een plaatje aanvragen om dat moment weer even terug te halen. Namelijk, welke plaat? Ja.
2: Stefan Zulke met Lotte.
0: Stefan Zulke met Lotte, ja, een Zwitserse zanger. Die heeft op een ontroerende wijze over een verloren liefde een liedje
2: precies.
0: gemaakt.
2: Ja.
0: En Benny Nijman heeft daar nog Lotje van gemaakt trouwens ook.
2: Ja, dat klopt ook.
0: Ja. Nou, ik ga hem voor je draaien en dan ben je weer even terug op Bospop met die mooie dame.
2: Ja, dat zeker. Okay. Ja.
0: Dankjewel, hè, Marco.
2: We gaan ervan genieten.
0: Joe.
2: Ja, fijne dag, hè.
3: Lotte.

0: machen wir noch?
1: Ja, wo müssen wir nu, Lotte?
0: Na Lotte.
1: Ja.
0: Wo gehen wir noch hin?
1: Meisje met een mooie blauwe ogen op Bospop deed Marco denken aan dit nummer in de week van de luisteraar.
2: Een goed begin is het halve werk.
1: Dan even een verzoekje van mij. Ik wil ook een plaat draaien vanochtend die ik zelf heel erg leuk vind. Maar dat mag dan weer alleen als jullie het intro weten te herkennen. Dus op basis van de eerste paar seconden, welke plaat is dit?
2: Een goed begin.
1: That's it, daar moet je het mee doen. frank@gld.nl of een appje de titel en de artiest van deze plaat.
2: Een goed begin.
1: En als je hem dan weet, geef het even door. En dan mag je ook gelijk doorgeven welke plaat jij zelf graag wil horen. Het is immers de week van de luisteraar. Goed. Voor velen is het ook gewoon nog vakantie. Schoolvakantie. Dus waarom niet? Madonna, een holiday.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de B-tour.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?

0: I got real fears, waiting to be faced, but I'm still here. Still here.
1: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
2: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
3: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
4: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
5: 6:30 is het. Goedemorgen. Je luistert naar Radio Gelderland. In Nijkerk is het 13,8. In Huissen-Loovelde daar is het 16,3. Vandaag wordt het een hete zomerdag met 33 of 34 graden tropisch warm. De zon schijnt volop. Er waait een zwakke tot hooguit matige wind uit zuidoostelijke richting. Ook morgen is het zonnig en tropisch. Vanaf zaterdag gaat de temperatuur merkbaar omlaag. Zon en wolken wisselen elkaar dan ook af. En soms valt er, ook een enkele bui. Bij de Zandenplas in Nunspeet zijn twee personen uit het water gered door hulpdiensten. Het gaat om een minderjarige en een jong volwassene die met spoed naar het ziekenhuis zijn gebracht, maar de politie heeft een misdrijf uitgesloten. En de zonsverduistering van gisteravond trok veel bekijks in Gelderland. Mensen verzamelden zich met eclipsbrillen om het fenomeen te aanschouwen, waarbij de zon op het hoogtepunt voor 88% bedekt was. Mooie beelden daarvan en ingestuurde foto's zie je bij ons op de website en in de app. En daar lees je trouwens ook meer Gelders nieuws. Geen verkeersinformatie op dit moment, dus we kunnen mooi door met de muziek zometeen. Real Thing komt eraan.
6: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk, gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
7: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
8: Brugink in Heelweg. Al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
7: Groot assortiment kunstgras bij Nudetuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
9: Goedemorgen Gelderland.

0: Als je rondrijdt in Gelderland zie je steeds meer ook weer de omgekeerde Nederlandse vlag en protestborden in het land op de akkers van de boeren van Steun de Boer. De boerenprotesten die houden aan bij ons in de provincie. Na acties in Zutphen, Apeldoorn en Lichtenvoorde stonden gisteravond in Ede ook ruim 100 trekkers daar voor het gemeentehuis. En de boodschap was hetzelfde als op andere plekken. Die stikstofplannen van minister Van Essen, die moeten van tafel.
1: Een groep van ruim 150 boeren met trekkers. Een opkomst groter dan verwacht.
2: Alle straten stonden dicht. Nou, dat geeft wel aan, en dat vermoeden hadden we al wel, dat het besef steeds meer in begint te dalen bij boeren, wat de impact is van een brief van minister Van Essen.
1: Er zijn boeren die denken dat geen enkel bedrijf overeind kan blijven als de plannen van de minister doorgaan.
3: Er ligt een onmogelijke opgave. En met als gevolg dat wij niet anders kunnen dan in dieren reduceren. In mijn geval 46%. Dat is toch verschrikkelijk.
4: Hier staan we dan met ons goede gedrag. We moeten wel.
1: De actievoerders overhandigden een brandbrief aan het gemeentebestuur in de hoop dat de zorgen over worden gebracht aan de provinciale en landelijke politiek. Dat zal vast gebeuren, maar of de brief van de minister daarmee ook van tafel gaat?
5: Wat de boeren zeggen, de brief moet van tafel. Dan hou je die onduidelijkheid nog veel langer in de benen. Ik denk dat een boer ook gebaat is bij duidelijkheid.
1: De acties gaan door. Vooralsnog rustig.
0: Morgen dan staat er een grote landelijke actie gepland in Den Bosch. En ook op Prinsjesdag dan willen de boeren zich laten horen in Den Haag. Waar draait het allemaal om? Het kabinet wil dat de landbouw in 2030 een kwart minder stikstof uitstoot. En melkveehouders mogen straks niet meer dan 2,5 koe per hectare houden. Dat gaat er niet in bij veel boeren. Dus die brief moet van tafel, zeggen zij. Morgen dus een grote landelijke actie in Den Bosch. En hier zometeen het antwoord op de vraag welk intro wilde ik, heb ik net gedraaid. Maar eerst Craig David. Dit is Walking Away.

0: Craig David en Walking Away.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Welk intro heb ik, het is het 20 minuten geleden, aan je voorgelegd van een plaat die ik graag wil draaien vanochtend? Dat klonk zo.
1: Een goed begin.
0: Het was niet veel. Het heeft bij menig een wat geknaag en geknor en gezucht en gesteun opgeleverd. Maar uiteindelijk zijn we eruit gekomen dankzij onder andere Marijke, Rembold, Manu en ook Dirk, die de Gypsy Kings erin hoorden met Bamboleo. En dat is heel

0: is de Franse groep de Gypsy Kings. En ze zingen in het Spaans. Bamboleo. En het komt uit 1987.
1: We beginnen vandaag met Bamboleo van de Gypsy Kings.
2: Goedemorgen Frank, goed beginnen ze het halve werk. En de intro van vanochtend. Maar natuurlijk de Gypsy Kings met Bamboleo. Goedemorgen.

0: All My Soul van Bruno Mars en daarvoor de Gypsy Kings en Bamboleo.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Hoe is het buiten? Nou ja, het is buiten even anders dan gisteravond. Want gisteravond stond iedereen buiten naar boven te kijken. En met de ogen te knijpen of door een brilletje te kijken. En vanochtend is het gewoon fris. Maar we gaan wel een hele bijzondere warme dag tegemoet. Rico Schreuder van Weerplaza heb ik gevraagd. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Om ons even van wat de nodige informatie te voorzien. Want wat voor dag wordt dit?
2: Ja, een zonovergoten dag en het wordt ook een behoorlijk hete dag. Want we gaan echt overal in de provincie tropische temperaturen meten vanmiddag van maar liefst 34 graden. Een hele hete dag dus vandaag. Op dit moment is het nog wel lekker aangenaam. Met even kijken, 13 tot 17 graden op dit moment. Dus het is nog lekker buiten, maar het gaat al vrij snel de hoogte in. De zon gaat echt de hele dag schijnen. Er staat weinig wind uit het oosten en halverwege de ochtend is het al 23 graden. En vanmiddag dus 34.
0: Ja, dus echt nog een paar uurtjes en dan moet de deur en het raam echt al dicht.
2: Ja, ja, nu nog even lekker alles openzetten. Maar ik denk dat het al inderdaad, wat je zegt, na een paar uurtjes, 8 uur, 9 uur... dan gaat hij toch al echt snel omhoog, die temperatuur. En dan lekker alles dicht houden. Want die warmte moeten we gewoon buiten houden. Want komende avond en nacht blijft het ook behoorlijk warm. Zeker voor de tijd van het jaar. De temperatuur die daalt wel tot onder de 20 graden. Geen tropennachten dus.
0: Oké, dat is wel fijn.
2: Ja, dat is wel lekker. Het wordt komende nacht een graad of 17, 18 op de meeste plaatsen. Nog wel behoorlijk zacht natuurlijk voor de nacht. En dan gaan we morgen nog verder omhoog. Want morgen komen we...

0: uit op maar liefst 36 of 37 graden. Dus nog hogere temperaturen. Maar het is wel een beetje voor het eind voor het jaar, hoor. Want de hitte is toch echt wel voorbij hierna. Want zaterdag gaat de temperatuur dan naar beneden. Zitten we op een graad of 30. Nog steeds behoorlijk warm natuurlijk. Maar vanaf zondag, goeie, dan zitten we op 23 graden. En okay, die temperatuur die houden we dan echt voorlopig van een tijdje aan. Dus de echte de hittehaters, om het maar zo te zeggen, die moeten nog eventjes door deze dagen heen. En daarna wordt het behoorlijk aangenaam.
1: Hey, en er komen dus ook buien aan dit weekend.
0: Ja, inderdaad. Zaterdag kan er in de loop van de dag al een enkele bui tot ontwikkeling komen. Maar meer buien die staan echt vanaf zondag op het programma. Dan wordt het ook wat wisselvalliger. Gaat er eindelijk eens een keer wat regen vallen. Want het is natuurlijk kurk en kurk droog. Dus het ziet er volgende week toch echt heel anders uit dan dat we de laatste weken gehad hebben. Maar echt zware buien, die zie ik voorlopig nog niet komen. Misschien dat er zaterdag wat onweer bij kan voorkomen. Maar over het algemeen zijn het lichte buien en de meeste buien. De zwaarste buien, die zijn allemaal weer voor Duitsland. Dus wat dat betreft komen wij er wat zwaar weer betreft goed vanaf. Maar we kunnen zeker wel een enkele bui gebruiken.
1: Ja, dat kunnen we zeker. Maar eerst dus heel veel zonnestralen. Het regent zonnestralen. Ik kan absoluut een bruggetje maken naar de volgende plaat. Rico, dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: En tot over een uurtje.
0: Ja, tot zo.
1: Akden de Munnik dus, nu op je radio. Heb jij nou zin in een andere plaat, dan kan dat, hè. Het is de week van de luisteraar, dus jullie bepalen. Kom maar door via de mail of de app.

0: ik verveel me.
1: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
0: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar het kinderspeelparadijs.
1: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
0: Pret voor de hele familie.
1: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
2: Grijp nu uw kans. Magazijnlegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
3: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
2: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.

0: Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben het goed gedaan op de beurs. Daardoor krijgen gepensioneerden volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. In het eerste kwartaal had de Iran-oorlog nog veel invloed op de cijfers. Maar in het tweede kwartaal ging het beter, zegt deze fondsbestuurder.
2: Er wordt met meer rust naar geopolitiek gekeken. En we zien ook duidelijke investeringen natuurlijk in AI. Wat ook absoluut, zeker op de aandelenmarkten, toch een behoorlijke opwaarts effect heeft.
1: De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen worden eind september duidelijk. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de La Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. Na de zonsverduistering van gisteravond was er vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïden goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering, dat is zeer zeldzaam. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als derde door bij de laatste wissel. Daarna maakte Marit Steenbergen het af.
3: Waar het allemaal bij elkaar lag, zwemt ze nu bijna een hele lengte weg bij de concurrentie. En het gaat nog harder en harder voor dat laatste stukje. De slagfrequentie nog iets meer omhoog. Nederland Europees kampioen.
1: En het is het tweede goud voor Nederland op deze EK. Het weer, vandaag zonnig en warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Slaapspecialist Dremt, uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed. En meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
4: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
0: Voor magnitudebedden bezoek slaapspecialist Dremt of slaapspecialistdremt.nl.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
0: Gelderland. Goedemorgen Gelderland.

dagelijkse dosis ABBA mag niet ontbreken op deze donderdag, de 13e augustus. Goedemorgen allemaal, het is 7 over 7. Noem het een collectieve gekte, maar ik vond het vooral bijzonder om gisteravond met zoveel mensen buiten te staan en allemaal naar hetzelfde ding te kijken. Ding een speciale opwinding in de lucht, vond je niet? Ik had zelf geen eclipsbrilletje kunnen scoren, maar ik mocht die van mijn buurman lenen. En dat is maar goed ook, want die truc met dat vergieten werkte bij mij voor geen meter. Het is de week van de luisteraar, dus ook vandaag wil ik graag lekker veel verzoekjes ontvangen in de mail of de app. Kom maar door, wat wil jij horen, welk nummer, van wie en vooral waarom? Frank@gld.nl of app naar 06-22-22-1342. En morgen, dan draaien we de hele dag verzoekjes, dus daar moet die van jou ook bij, toch? Het wordt vandaag opnieuw bloedheet in Gelderland. De zon schijnt volop, er staat weinig wind. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 33 tot 35 graden. Morgen nog warmer. Vanaf zaterdag dan doet de hitte een stap terug. Dan wisselen zon en wolken elkaar af. Dan zakt de temperatuur naar zo'n 29. En dan is er eindelijk ook weer kans op een buitje. Een greep uit het Gelders nieuws en dat wat de kranten schrijven deze donderdag. De zonsverduistering is natuurlijk groot nieuws in de kranten. Op iedere voorpagina schittert wel een gemarkeerde zonje tegemoet. De Telegraaf opent groot met euforie bij zonspektakel. De Gelderlander laat zien hoe dromme kijkers zich bij de Waalbrug in Nijmegen verzamelden. Het Financieel Dagblad heeft een reportage uit Spanje, waar bijna 500.000 eclipstoeristen naartoe reisden om zich te vergapen aan de donkere zon. En in Zutphen, daar is de brandweer nog steeds bezig met nablussen bij papierverwerkingsbedrijf Van Gelder. Gisterochtend brak daar een grote brand uit bij opgeslagen papierbalen. Het blussen dat kan nog dagen duren, want iedere samengeperste papierbal moet worden uitgepakt en apart worden geblust. De bluswaterputten die waren leeg, dus het bluswater kwam uit het Twentekanaal. De sluizen in Doesburg in Gaanderen zijn vanaf vandaag helemaal dicht. Waterschappen Rijn en IJssel sluiten ze volledig vanwege de lage waterstand. Dus ook de recreatievaart mag er niet meer door. De Telegraaf duikt in flitsboetes die op de tocht staan, omdat de toestemming voor digitale handhaving niet goed was geregeld. Dus bezwaar maken loont, zeggen experts. In Apeldoorn is het Nationaal Jeugdzorgmonument vernield. Het glazen kunstwerk werd pas 2 maanden geleden onthuld, maar de bovenkant is er afgeslagen. De gemeente gaat aangifte doen. En stel je voor, je hebt de jackpot gewonnen. 14 miljoen. Maar de winkelier gooit jouw lot per ongeluk in de prullenbak. En de vuilniswagen is al geweest. Dat is een Engelse vrouw overkomen. De loterijmaatschappij heeft nu gezegd, als niemand zich voor 3 december meldt met dat winnende lot, krijgt zij het geld alsnog. En tot die tijd is die vrouw iedere dag misselijk van de spanning. Ze heeft alvast een reis naar Nieuw-Zeeland geboekt, maar verder durft ze nog helemaal niks. Want ja, misschien krijgt het wel niet omdat iemand op de vuilnisbelt loopt en denkt, hé, wat ligt daar? 1, 3, 2, 4, 6. Wacht eens even. Haha, 14 miljoen! Zou kunnen. Dus het wordt nog even aftellen op de kalender tot 3 december. Dat duurt nog even. Ik zei het al, het is vandaag nog maar 13 augustus.

Bijna 7:15. Ik kreeg net nog mooie foto's doorgestuurd van Willeke. Die zegt, de zonsverduistering heb ik gezien door een vergiet. Mooi, hè? En op hetzelfde moment ook nog de zon door de bomen. Het was genieten met mooie foto's. Nou, bij mij werkte dat vergiet totaal niet. Maar het was

0: wel een bijzondere avond gisteravond, toch? De grootste zonsverduistering sinds 1999. 90% van de zon werd bedekt door de maan voor ons. En overal gingen mensen dus naar buiten met eclipsbrilletjes, lasbrillen, telescopen en vooral campingstoeltjes.
1: Het staat vol met auto's hier op de dijk. Mensen zitten klaar met hun eclipsbrilletje. Anderen staan met telescopen en camera's. Meneer, u zit hier op het asfalt met de camera op het statief. En het is begonnen volgens mij, de zonsverduistering.
2: Ja, het is net een paar minuten geleden is het begonnen. Je ziet rechts hier een klein hapje die er nu uitmist.
1: Terwijl sommige mensen op de basaltstenen zitten, hebben anderen het ook beter bekeken en hebben de campingstoelen meegenomen. Mevrouw, u bent er maar even goed voor gaan zitten.
3: Ja, we hebben lekker de stoeltjes meegenomen, lekker wat gegeten hier en eerste rang, hè.
1: En u heeft een eclipsbrilletje nog weten te scoren?
3: Ja, die hebben we 2 weken geleden al gekocht, denk ik, hè? Bij de sterrenwacht. Ja, we waren goed voorbereid, want ze zijn nu helemaal uitverkocht overal.
1: En sommige mensen hebben telescopen meegenomen, fotocamera's. U niet?
3: Nee, eigenlijk niet. Nee, we hebben wel een telescoop thuis, maar geen zonnefilter erop. Dus we konden hem niet gebruiken, helaas. Nee.
1: Ja, want anders dan gaat hij kapot?
3: Nou, je ziet het gewoon niet. Dan,
4: slecht voor je ogen.
3: Dan is het slecht voor je ogen en je ziet het ook gewoon niet zonder een filter. Nee.
1: Maar zo met het brilletje is het natuurlijk ook wel leuk. Waarom dacht u, ik ga kijken op de dijk en niet in mijn achtertuin?
3: Nou, dat had gekund, maar ik vind het ook wel leuk om dit gewoon te beleven met al die mensen om ons heen. We zaten hier om 1:05, was het nog heel rustig. Maar nu is het gewoon helemaal vol en ik vind het gewoon leuk, het enthousiasme van iedereen. Ja.
5: Kijk, hij is nu aan zijn hoogtepunt. Hij is nu naar 90%. Een kleine, smalle cirkel. En het grootste deel is nu donker van de zon.
3: Dan is het eigenlijk het mooiste moment, want dan wordt het donker en dan wordt het ook stil.
6: Een soort van scheve brug.
7: Ja, een regenboog.
1: En nu is de zonsverduistering op het hoogtepunt. Wat vind je ervan?
6: Heel cool.
0: Heel cool. En als je dus nog even bleef zitten, dan was het gisteravond ook nog genieten van de Perseïde. Vallende sterren, tientallen per uur. Die kun je vanavond ook nog zien.

0: Toy Story 5. Zover zijn we inmiddels al. En die heeft ook een soundtrack nodig, die film. En daar staat deze op. Taylor Swift, I knew it, I knew you. Even je aandacht.
1: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Ik lees een procesverbaal voor van een plaat waar iets in gebeurt wat niet door de beugel kan, aan jou om het op te lossen. En daarmee maak je kans op een Radio Gelderland zaklamp als gouden tipgever. We behandelen vandaag een retrospectief van een artiest die ons nog maar sinds een paar jaar ontvallen is. Deze verdachte heeft 25 jaar geleefd, zag de dood voortdurend over zijn schouder meekijken en vraagt zich af waarom hij zo heeft geleefd en beseft dat hij gevangen zit in een wereld waarin hij nauwelijks uit kan ontsnappen. Het is een omvangrijke zaak. De verdachte verblijft al jarenlang in een beruchte wijk die door de bewoners zelf een paradijs wordt genoemd. Uit het onderzoek blijkt echter dat er dagelijks geweld, intimidatie en straatcriminaliteit de dienst uitmaken. Dus zo paradijselijk is het niet. De hoofdverdachte verklaart dat hij al zijn hele leven probeert te overleven in een omgeving waar de dood nooit ver weg is, waar respect belangrijker lijkt dan de wet. Hij vraagt zich hardop af of hij ooit nog aan dit bestaan kan ontsnappen, terwijl op de achtergrond steeds opnieuw een bijna hemels koor klinkt over dat zogenoemde paradijs. De platenpolitie onderzoekt of hier nog sprake is van vrije wil of dat de verdachte al veel te diep in het criminele milieu is weggezakt. Dus, deelname aan een crimineel milieu, straatgeweld, intimidatie. De verdachte beschrijft een leven waarin geweld en criminaliteit dagelijkse werkelijkheid zijn. Terwijl hij beseft, dat de kans om daaraan te ontsnappen steeds kleiner wordt. We zoeken een Amerikaanse rapper uit Los Angeles. Het nummer komt uit 1995. Het werd een wereldhit en combineert dus de rauwe rap met een opvallend melodieus koor. Het contrast tussen de donkere tekst en het bijna engelachtige koor, refrein, is misschien wel de grootste aanwijzing van dit plaatdelict. Heb je enig idee? Dan mag je nu de titel en de artiest doorgeven via de mail en de app.
2: De Week van de Luisteraar op Radio Gelderland.
0: En via diezelfde mail en de app kun je dus ook je verzoekjes doorgeven. Dat wordt vanochtend goed gedaan, dank daarvoor. Ze gaan vanzelf langskomen. Is het niet vandaag, dan is het wel morgen. Want morgen gaan we de hele dag verzoekjes doen. Dan is de eter echt helemaal voor jullie als een soort slotfinale van de Week van de Luisteraar. Deze plaat ga ik draaien voor Aris. Aris Holland. Daar had ik gisteren wat mailcontact mee. En toen zei hij op een gegeven moment van, nou ja, als ik dan toch een verzoekje mag doen, doe maar deze, want die hoor je nooit op de radio. Nou, nu hoor je hem dus wel op de radio, Aris. Dr. Hook en I Got Stoned and I Missed It.

0: Nee. Nieuwe leesbril nodig?
1: Mijnleesbril.nl.
2: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
3: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu, tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt oude

0: ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
1: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
0: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
2: Het is 19:30, je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Zutphen, in de binnenstad, is het 13,8. In Molenhoek, gemeente Druten, 17,1. Het wordt vandaag een hete zomerdag met temperaturen van 33 of 34 graden, volop zon. Er waait een zwakke tot hooguit matige wind uit zuidoostelijke richting. In Zutphen, daar woedde gistermiddag een grote brand bij papierverwerkingsbedrijf Van Gelder. De brandweer heeft die brand inmiddels wel onder controle, maar het nablussen gaat nog dagen duren. Want compact geperste rollen papier moeten één voor één uit elkaar worden gehaald en geblust. En het Nationaal Jeugdzorgmonument in Apeldoorn is al 2 maanden na de onthulling vernield. De gemeente doet aangifte en bekijkt hoe het monument, dat bedoeld is als plek van troost en erkenning, weer kan worden hersteld. Meer Gelders nieuws op onze website gld.nl en via de mobiele app. En daar zie je ook veel mooie foto's en beelden nog van de zonsverduistering van gisteravond.
3: Slaapspecialist Ralf Klaassen. De specialist in zorgbedden. Slecht ter been? Slaapspecialist Ralf Klaassen komt ook bij u aan huis. Kijk op ralfklaassen.nl.
4: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Paulaan 50 in Zutphen.
5: Beleef de pracht van de Dahlia fietsroute in Lichtenvoorde. Van bloeiende Dahlia velden tot het kleurrijke Achterhoekse coulissenlandschap. Deze 35 kilometer lange fietsroute heeft het allemaal. Geniet van dit unieke avontuur. Kijk op bloemencorso.com.
6: Begin je ontdekkingstocht bij Van der Stad, keuken, tegel en bad. Met betaalbare luxe keukens, de ruimste keuze vloer- en wandtegels en badkamers in alle stijlen. Kom eens langs bij Van der Stad, keuken, tegel en bad.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
13: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
13: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
15: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
16: Rustig, adem in,
15: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
16: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
1: Goedemorgen Gelderland. Frank van Dijk.

0: Barry White. And you see the trouble with me. Goedemorgen Gelderland. 7 minuten over 7:30. Het is een donderdagochtend. Ik weet niet of ze nu alweer zijn begonnen, maar het gebeurt deze dagen volop in Doesburg dat er wordt getimmerd, gezaagd en gespeeld. Het is daar namelijk deze week Huttendorp. Dit jaar met piraten als thema. Het zijn een 40-tal kinderen die op het scoutingterrein daar hun eigen piratenschip bouwen. Dat doen ze met hulp van vrijwilligers. En dat was nog even spannend, want die werden op het nippertje gevonden, die vrijwilligers.
1: Welkom bij het Huttendorp.
2: Zo, jij bent sterk.
3: Ja.
4: Oh, ben je naar boven?
3: Ik ben hier pas 3 dagen en het is best wel lastig.
2: Je bent met allemaal vrouwen aan het werk.
5: Ja, er zit ook nog een andere jongetje, maar die is weg.
2: En bevalt het een beetje om met al die meiden te werken?
5: Nee, eigenlijk niet.
6: Ja, geweldig. Echt, als je ziet hoe snel die kinderen bouwen.
3: Alleen die naam moeten we nog een beetje verzinnen.
7: Ja, eigenlijk de Pirate Titanic. Maar in het Nederlands noemen wij het de Piraten Titanic.
6: En piraten hebben natuurlijk schepen. Dus iedereen is natuurlijk heel mooi schip aan het bouwen.
8: Oh, het is hier echt superleuk. En we hadden ook iets heel slims bedacht. Want alles gereedschap slingerde over de grond. En toen, en ook al en toen heb ik dit bedacht. Een rek voor het gereedschap.
2: Nou, jij bent wel een hele grote piraat, hè?
9: Een hele grote, ja. Ik kom de kleine piraten helpen vandaag.
10: Ja, we gaan hier bovenop alleen nog een mast maken.
3: Ja.
10: Een uitkijk, kraaiennestachtig iets.
3: Ja.
2: En wat is dit dan?
3: Een ophaalbrug.
2: En waar is dat voor nodig?
3: Om op het vlot te komen.
4: Dan kunnen de slechteriken, de andere piraten, niet zomaar op ons schip komen.
0: Nee, want dat is natuurlijk niet de bedoeling, dat die op jouw schip komen, die andere piraten.
11: Plaat delict.
0: Juist, plaat delict. Dank voor de mailtjes, dank voor de appjes. De platenpolitie is verguld met de respons vanochtend. Er was hier een muzikaal misdrijf gepleegd, maar we hebben hem te pakken, de platen. We hadden te maken met de grimmige realiteit en het harde geweld in Amerikaanse achterstandswijken. Het nummer schetst een somber beeld van jonge gangsters die constant in levensgevaar leven, beseffen dat ze op een doodspoor zitten en geen hoop meer hebben op een lang leven. Het lied begint met een bewerking van Psalm 23. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, as I walked through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Dit drukt een gevoel uit van constante dreiging en uitzichtloosheid. De tekst waarschuwt voor de vernietigende visueuze cirkel van bendeoorlogen, armoede, criminaliteit. Jonge mensen die raken door hun keuzes en vooral ook door hun omgeving verstrikt in problemen. De titel is ironisch van deze plaat. Er is namelijk helemaal geen paradijs te vinden in het gangsterleven. Alleen maar angst, pijn en een vroeg graf. Het nummer is deels geïnspireerd op Stevie Wonder's nummer Pastime Paradise. Het diende als titelsong voor de film Dangerous Minds uit hetzelfde jaar 1995. Michelle Pfeiffer, hoofdrol, hè, als docent. Goede film. Coolio speelt daar dus ook weer mee. En daarmee heb ik ook gezegd wie het is. En ook hoe de

0: titel heet, heb ik eigenlijk ook al weggegeven, Gangsters Paradise. Maar dat maakt niet zoveel uit, want de winnaar die ik wilde bellen en die dus eigenlijk wilde laten vertellen, die krijgen we niet te pakken. We krijgen voicemail op voicemail. Dat is waarschijnlijk omdat diegene onderweg is. Nick, als je luistert, jij hebt het goed. We gaan nog in contact met jou komen en dan krijg jij als gouden tipgever de Radio Gelderland zaklamp, omdat jij wist welke plaat het was.
1: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: Coolio en LV, Gangsters Paradise in Platenlicht deze donderdagochtend. En dank voor het meedenken allemaal.

0: Paradise. Coolio met Gangsters Paradise.
1: Gangsters Paradise van Coolio featuring LV.
2: Heel goed.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, dank voor de reacties. Het is weer opgelost. Dit dossier kan terug in de kast. Weet jij nou ook een liedje waar een luchtje aan zit? Dan kun je die doorgeven, hè, via de mail of de app.
3: Zaak gesloten.
2: Maar je kunt natuurlijk ook gewoon de plaatselijke politie bellen. En wil je nou checken of jouw suggestie al een keertje is gebruikt en opgelost in dit ochtendprogramma? Dan zou je even naar Spotify kunnen gaan en zoeken op plaatdelict. Dan vind je een afspraak.

0: Frank Boeijeroep en Verslaafd aan jou. En daarvoor hadden we Coolio en Gangster's Paradise als plaat delict op deze donderdagochtend. Het is een beetje de day after als je zo in de app en de mail kijkt naar alle foto's van gisteravond. Rico, hoe heb jij je als weerman gisteravond beleefd?
1: Ik vond het een fantastisch spektakel eigenlijk. Maar je moest het echt wel door een eclipsbril bekijken. Want als je die niet had, ja, dan stelde het denk ik niet zo heel erg veel voor. Want ja, het werd zeker niet donker. Want ja, 88% van de zon werd dus bedekt door de maan. Ja, en dat ga je toch echt wel duidelijk merken of het nou 100% is of 88%. Ik vond het nog behoorlijk fel doorschijnen. Was op een gegeven moment wel een beetje een raar soort licht. Vond ik het om 7:15.
0: Ja.
1: Alsof er inderdaad wel gewoon de zon ondergaat. Maar het was top. Op een of andere manier was het toch iets anders. Maar door de eclipsbril was het in ieder geval echt fantastisch te zien.
0: Ja, daar was het goed door te zien. Maar ja, ik vind het dan bijzonder dat als dan zoveel van die zon toch is afgedekt, hoe fel en hoe licht het dan toch nog is. Hè? Want je zou zeggen, als je dat bij een lamp doet of zo, ja, dan merk je dat echt wel. Maar bij een zon is dat, wat een gigantische bak licht komt daar toch vanaf?
1: Daar komt gigantisch veel licht vanaf. Ik zelfs had ik ergens gelezen dat als het 97% of 98% geweest zou zijn, ja, dan hadden we het nog steeds niet donker geweest. Het is echt een heel groot verschil. Bij 100% is het natuurlijk donker, maar zodra er ook maar een klein beetje licht eromheen komt, ja, dan geeft het zo verschrikkelijk veel licht dat het echt zeker niet donker gaat worden. Ja, met 88% heb je nog steeds 12% wat er overblijft. En ja, dat hebben we gisteren gezien. Het wordt zeker niet donker.
0: Nee. Nou, uiteindelijk werd het wel donker. En toen waren er ook nog vallende sterren te zien. Heb je daar ook nog op gewacht? Of moest je
1: daar heb ik verder niet op gewacht. Ja, vanochtend ging het wekkertje weer vroeg. Hè?
0: Ja, precies.

0: precies. En daar ben ik blij om, want daarom kun jij ons nu vertellen wat voor weer het vandaag wordt.
1: Ja, zeker, want het is vandaag wederom een zonovergoten dag. En het wordt wederom behoorlijk heet voor de tijd van het jaar. Want we komen vanmiddag uit op maar liefst 34 graden. Het is op dit moment nog wel onder de 20 graden. We zitten op dit moment de meeste plaatsen zo tussen de 15 en 18 graden. Maar later vanochtend dan komen we al boven de 20, uiteindelijk boven de 25 en 30. En vanmiddag dus 34 graden. Behoorlijk warm dus, een meest matige zuidoostelijke wind erbij. En vanavond schijnt de zon nog tot zonsondergang, dat is een uur of 9. En dan is het nog steeds 27 graden. Komende nacht daalt de temperatuur weer tot onder de 20 graden. Dus zeker geen plaknacht met 15 of 16 graden op de meeste plaatsen. En dan is het morgen wederom zon overgoten. En dan gaan we zelfs nog wat verder omhoog met die temperatuur. Want ik denk dat we morgen op veel plaatsen in Gelderland uitkomen. Komen op zo'n 36 of 37 graden. Dus dat zijn hele hoge waarden. Zeker altijd gezien in de zomer. En het is ook alweer de zoveelste dag dat we boven die 35 graden uit gaan komen. Dus dat wederom dus zeer en zeer warm morgen.
0: Ja, en daar komt dan dus dit weekend eindelijk een verandering aan.
1: Ja, er komt inderdaad eindelijk verandering. Morgen gaan we het in de loop van de dag al merken, want de wind die draait naar het noordwesten. En daarmee stroomt langzaamaan wat minder hete lucht over de provincie uit. Uiteindelijk gaat de temperatuur dus dalen. En dan komen we zaterdag uit op maximaal 26 graden in het westelijk rivierengebied. In de Achterhoek kan het nog wel zo'n 29 graden worden. Er verschijnen ook weer wat stapelwolken. In de middag kan er een enkele bui voorkomen. Misschien wel met onweer. Dus we krijgen eindelijk weer wat wisselvallige weer. En vanaf zondag dan is het gematigd zomerweer, zoals we het eigenlijk moeten noemen. Maar ik denk dat we beter gewoon aangenaam zomerweer moeten gaan noemen.
0: Ja.
1: Want de temperatuur gaat namelijk dagelijks uitkomen op zo'n 22, 23 graden. Dat is heel gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Zo nu en dan valt er een enkele bui. Maar van tijd tot tijd schijnt ook de zon. Dus het wordt allemaal wat minder heet. Maar ik denk wel een stuk aangenamer.
0: Dat denk ik ook. Rico, dank je wel weer.
1: Graag gedaan.
0: Tot over een uurtje.
1: Ja, tot straks.
0: Oké, afgesproken. En ook afgesproken na 8 uur. Ergens tussen 8:30 en 9. Krijg je van mij de vierde vraag van deze week. Om kans te maken op een e-bike rond je Gelderland. Maar eerst Ellen Langley, Choosing Texas.

0: voordeel bij Helmink Wonen. Kortingen tot 70%. Kijk op helminkwonen.nl.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een Amersfoorter van 50 krijgt een taakstraf voor een enorme stroom haatzaaiende en beledigende online berichten. De man ging tekeer tegen onder meer moslims, joden en vluchtelingen. Ook politiemensen, journalisten en politici werden bedreigd. De man krijgt een taakstraf van...

0: 120 uur. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. De KNVB heeft Xavi Hernandez benoemd tot nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi heeft nog niet veel trainerservaring, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
1: Als trainer is Xavi nog redelijk een onbeschreven blad. Hij begon zijn trainerscarrière in Qatar, werkte 3 jaar bij Barcelona met wisselend succes. Dat avontuur stopte 2 jaar geleden en nu is hij dus bondscoach van het Nederlands elftal.
0: Xavi Hernandez noemt het een enorme eer om bondscoach van Oranje te worden. De beste camping van Nederland staat dit jaar in het Friese Rinsema Geest bij Dokkum. De gasten zelf gaven de camping de hoogste waardering. Ze zijn onder meer tevreden over de staanplaatsen, de broodjesservice en de gastvrijheid van de eigenaren. Voor hen is deze prijs een enorme eer.
2: 4 jaar geleden pas begonnen en nu hebben we dit bereikt al. Ik ben heel enthousiast. Ja.
3: En wat doet dat vervolgens met bijvoorbeeld de boekingen?
2: Nou, de boekingen vliegen omhoog. Oh, ja. Ja, dat is onvoorstelbaar. Sinds gisteren hebben we een heleboel aanvragen in 1 keer. Vanavond staan we ook weer helemaal vol.
0: Ook het nette sanitair scoort hoog bij de campingbezoekers. En het weer vandaag zonnig en warm met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
5: Een huis is meer dan 4 muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal. Hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: op de hoogte met het laatste nieuws en weer. Goedemorgen Achterhoek.
1: Elke nacht sta ik hier met heel mijn hart. Ga ik alleen op pad, want ik ben een jongen.

0: weer in de regio.
1: Vandaag schijnt de zon uitbundig. Er staat een zwakke tot matige oostenwind waarmee warme lucht wordt aangevoerd. Rond het middag is het al meer dan 25 graden, dichter bij de 30. De maxima komen uit op 33 tot 34 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig en lang warm. Komende nacht is het helder en dan koelt het af naar 18 tot 20 graden. En de vrijdag wordt het nog wat warmer. Het is volop zonnig en de temperatuur loopt dan op naar 34 tot 36 graden in de Achterhoek. De wind is zuidoostelijk en zwak tot matig. Zaterdag is de wind om naar het noordwesten en wordt de warme lucht langzaam verdreven. Maar voordat het zover is, kan het in de Achterhoek nog 28 tot 30 graden worden. Na zonnige perioden zijn er ook wolkenvelden en daardoor is de luchtvochtigheid wat hoger en kan het ook wat broeierig aanvoelen. Later op de dag is een enkele onweersbui mogelijk. Zaterdag is het in het hele land afgekoeld. De zon is er nog wel bij, maar er zijn ook wolkenvelden.

De kans op een bui is wat groter dan op de zaterdag. De maximumtemperaturen komen uit op 23 tot 24 graden. En na het weekend is de wind veelal westelijk, met elke dag wel zon of wolkenvelden. In het begin van de week is de kans op een bui weer wat groter. Ook later in de week kan er weer een bui vallen. Grote hoeveelheden worden voorlopig nog niet verwacht. En de temperatuur die ligt rond 22 tot 24 graden.

I'll never let you part.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
3: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
4: Geen idee. Snoeien?
3: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
4: Veldhuizen wie?
3: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
4: Top, gaan wij iets leuks doen.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
5: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft ervoor een nieuwe wet opgesteld. Ze zegt dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels.
8: We hebben echt wat minder regeldruk nodig. Anders blijft het mooi praten, mooie spullen aanschaffen. Onze mensen alleen maar naar het buitenland sturen. Gewoon in Duitsland, waar ze die ruimte wel hebben. Ja, dat kunnen we als Nederland op een gegeven moment ook niet meer waarmaken.
7: Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk vanwege strenge regels. En mogen er soms geen loopgraven worden aangelegd. Rusland en Oekraïne hebben elkaars havensteden aangevallen. Rusland beschoot Izmail aan de Donau, een centrum voor Oekraïnse graanhandel. En Oekraïne nam Novorossiysk onder vuur, een belangrijke haven voor graanoverslag aan de Zwarte Zee. Opnieuw is er diep in Rusland een droneaanval geweest en daardoor is brand uitgebroken op een industrieel complex in de Russische Republiek Bashkirostan, heeft de gouverneur gezegd. Wat er precies is geraakt is onduidelijk. In het gebied staan onder meer een olieraffinaderij en een gasgestookte energiecentrale. De belangrijkste luchthaven op Sicilië

0: Het blijft langer dicht vanwege de uitbarsting van de Etna. Honderden vluchten zijn geannuleerd of omgeleid. Veel mensen zoeken alternatieve vertrekplaatsen, zoals Palermo, merkt ook deze Nederlandse toerist.
1: Chaos hier, heel erg druk. Alle bussen zitten vol, alle treinen zitten vol en de taxis, nou, die kosten zo 300-400 euro. Maar dat is nu ook eindelijk geregeld, dus nu is er eindelijk duidelijkheid dat we zaterdag weer terug gaan.
0: Van de bezoekers die nog niet naar huis gaan, reizen er duizenden naar uitkijkpunten bij de Etna. En het weer, vandaag en morgen zonnig en warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
3: De Covic, ook voor sloopwerkzaamheden. Van makkelijk tot moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens veilig en milieukundig puinbreken op locatie. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
2: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
4: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
5: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
6: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
7: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
8: Of zo.
9: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
6: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Stichting IJsselboomgaarden organiseert samen met de gemeente Lochem voor boomgaardeigenaren in de gemeente Lochem een gratis toegankelijke boomgaardavond op donderdagavond 27 augustus. Stichting IJsselboomgaarden zet zich in voor behoud en ontwikkeling van hoogstamboomgaarden inclusief biodiversiteit in de IJsselstreek. Samenwerking met de boomgaardeigenaren is daarbij essentieel. De stichting werkt daarbij samen met de gemeente Lochem. Gemeente Lochem stimuleert in het kader van bevorderen van landschap en biodiversiteit de aanplant van fruitbomen via een subsidiemogelijkheid. Hoogstamfruitdeskundigen Rob Le Rutte en Bate de Rooij van Stichting IJsselboomgaarden gaan op deze avond in gesprek over de vragen die bij boomgaardeigenaren leven. De stichting geeft praktische informatie. In gesprek met de boomgaardeigenaren komen allerlei onderwerpen, vragen en behoeften naar voren waar ze proberen een antwoord op te geven. Elke deelnemer krijgt na afloop het boekje Wegwijzer Biodiversiteit in de Hoogstamboomgaard mee naar huis. Aanmelden kan voor 21 augustus via info@ijsselboomgaarden.nl. De avond wordt gehouden in een boomgaard in Joppe.
0: Radio Ideaal. Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: In de Achterhoek zijn veel kastelen te vinden, toch zijn er maar weinig van binnen te bekijken. Het souterrain van kasteel Hakvort van Natuurmonumenten in Vorn kan wel worden bezocht. Een enthousiaste groep kasteelgidsen staat klaar voor een nieuw seizoen. Dwalen door de kelder. Tot en met 5 september kunnen geïnteresseerden op de meeste zaterdagmiddagen een kijkje nemen in de kelder van kasteel Hakvort tussen 1 en 4 uur. Terwijl bezoekers op eigen tempo dwalen door de ruimtes in de kelder, ontdekt men er het verhaal van landgoed Hakvort. Er zijn nog relicten uit de middeleeuwen en je krijgt een indruk hoe de laatste bewoners leefden. Geïnteresseerden dwalen door de verschillende ruimtes in de kelder van het kasteel. Hier is nog goed te zien waar het voor Hakvort allemaal begon en hoe de laatste generatie hier leefde. Dikke muren, ronde gewelven, historisch aanrechtblad, eeuwenoude kruisgewelven en de gemarkeerde plek van de oorspronkelijke waterput. In een kleine nis ontdek je een anekdote over ridder Berend, een glimp naar het leven in de middeleeuwen. De kasteelgidsen verwelkomen geïnteresseerden graag op de zaterdagmiddagen tussen 1 en 4 uur. De kasteelgidsen

0: gidsen geven desgewenst een toelichting of vertellen vermakelijke anekdotes. Een tijdlijn onthult het verhaal van Hagfort.
1: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: L&B Vorm. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
2: En dat maakt het verschil in het veld.
1: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorm moet zijn.
3: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het aangewandeerd.
4: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazonnat, weekend voorbij en het gras?
5: Dat groeit maar door.
4: Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel

0: tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Verzekeraar Achmea was het afgelopen half jaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%. Rusland heeft aanvallen uitgevoerd op Izmail, de grootste Oekraïense haven aan de Donau. Er brak brand uit en er is schade, melden autoriteiten. De haven ligt vlak bij de grens met Roemenië en is een belangrijk centrum voor de handel in graan en andere grondstoffen. Gisteren nam Oekraïne de Russische havenstad Novorossiysk onder vuur aan het Russisch deel van de Zwarte Zee. Ook dat is een belangrijk centrum voor de graanhandel. De man uit Amersfoort die beledigende en ook haatzaaiende berichten op internet zette, is veroordeeld tot 120 uur taakstraf. In een openbare Telegram-groep ging hij tekeer tegen Joden, moslims en vluchtelingen. Ook riep hij op tot geweld tegen politiemensen, journalisten en tegen politici als Jette, Timmermans en Bontebal. Voor de man, een ambtenaar van 50, was het een uitlaatklep voor zijn frustraties. Zijn Telegram-account heeft hij inmiddels verwijderd. En door de aanhoudende droogte valt ook de honingoogst deze zomer flink tegen. Bloemen staan minder lang of nauwelijks in bloei, waardoor honingbijen geen nectar kunnen verzamelen. Vooral in het oosten van het land is de schade groot, zeggen de imkers, die ook wijzen op het effect van klimaatverandering. De bijen gebruiken de honing om door de winter te komen. Imkers voeden ze nu bij met opgeloste suiker, zodat ze toch voldoende voorraad kunnen maken. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Heet Rood Nagels. Op 4, 5 en 6 september op de Langeberg in Zelm. Daar mooi wezen. Daar gaat wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Wat? Wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel, kiel, kiel. Je bent de wereldkampioenschappen trial GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alderbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat mooi bieven.
1: Hé, hoe kom ik aan die kaarten dan?
2: Ja, gewoon via de website van trialgp.nl of aan de kassa.
0: Trialgp zelf, Achterhoekslef en wereldse motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook?
4: RTV Ideaal is mediapartner van de TrialGP Nederland.
5: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel. Bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
6: Hewi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewi team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen.
7: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
8: Ben jij 18 jaar of ouder en wil je ook of weer gaan voetballen in een enthousiast dames- of herenteam? Kom dan naar ZZC20 in Zelhem. Of je nu lekker recreatief wilt spelen of fanatiek de competitie in wil, bij ons is plek.

0: voor iedereen. Je traint op 2 doordeweekse avonden en wedstrijden zijn voor de dames op zaterdag en voor de heren op zaterdag of zondag. Gezelligheid en sportiviteit gaan bij ons hand in hand. Meer weten of een keer meetrainen? Kijk op zzc20.nl en maak kennis met de leukste voetbalvereniging.
1: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.

Met de zomer weer in het land begonnen met een zomers plaatje. Je sais, je t'aime. Oftewel, you know I love you. Je hoorde Shake uit de jaren 70. Fijn dat je erbij bent, fijn dat je luistert. Dit is de muziekservice weer op deze donderdag hier bij Radio Ideaal. En wij hebben weer die hele fijne mix van muziek weer de komende 2 uur. Dus hou je vast en blijf gezellig luisteren, want het is weer de moeite waard. Want weer zomerse geluiden, dat gaan we nu doen. We gaan maar liefst zo'n 24 jaar terug in de tijd. Een duet van Bella Perez en Jordi Bernal en Me and You. Brrr.

0: Ja, we zijn weer los. Zit je in de auto of ben je thuis? Ja, zit je misschien wel aan tafel met een kopje thee. Of misschien nog wel een boterham. Dat kan ook nog misschien rond deze tijd. Of op het werk. Fijne muziek, die hebben we weer deze ochtend. Je hoorde Sylvester met Do You Wanna Funk. We hadden de grote Nederlandstalige hit uit de top 40 van Justin de Wild. Cheerio en Me and You. Die zat daar weer voor van Bella Perez samen met Jody Bernal.
1: De muziekservice. Tijdens en na de koffiepauze de drijfveer van de dag.

De Belgische formatie De Kreuners waren dit. Ja, wist je dat de oudste boom ter wereld is meer dan 4700 jaar oud? Een indrukwekkend voorbeeld van de duurzaamheid van de natuur. En kolibries die kunnen achteruit vliegen. Een unieke vaardigheid onder de vogels die hen helpt bij het manoeuvreren bij bloemen en nectar verzamelen. En ja, je bent ook 's ochtends ben je langer dan 's avonds. Ja, dat is namelijk door de druk van de zwaartekracht op je wervelkolom gedurende de dag krimpt je lengte iets.

is het al meer dan 25 graden, dichter bij de 30. De maxima komen uit op 33 tot 34 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig en lang warm. Komende nacht is het helder en dan koelt het af naar 18 tot 20 graden. En de vrijdag wordt het nog wat warmer. Het is volop zonnig en de temperatuur loopt dan op naar 34 tot 36 graden in de Achterhoek. De wind is zuidoostelijk en zwak tot matig. Zaterdag is de wind om naar het noordwesten en wordt de warme lucht langzaam verdreven. Maar voordat het zover is, kan het in de Achterhoek nog 28 tot 30 graden worden. Na zonnige perioden zijn er ook wolkenvelden en daardoor is de luchtvochtigheid wat hoger en kan het ook wat broeierig aanvoelen. Later op de dag is een enkele onweersbui mogelijk. Zaterdag is het in het hele land afgekoeld. De zon is er nog wel bij, maar er zijn ook wolkenvelden. En de kans op een bui is wat groter dan op de zaterdag. De maximumtemperaturen komen uit op 23 tot 24 graden. En na het weekend is de wind veelal westelijk, met elke dag wel zon of wolkenvelden. En begin van de week is de kans op een bui weer wat groter. Ook later in de week kan er weer een bui vallen. Grote hoeveelheden worden voorlopig nog niet verwacht. En de temperaturen liggen rond de 22 tot 24 graden.

Ja, weer een opname uit de vervlogen tijd. Janice Ian. Deze hoor je ook niet vaak op de radio. Zou het een krenten uit de papplaat kunnen zijn? Het zou zomaar kunnen. Het heet in ieder geval wel Fly Too High. Goed, wij gaan even naar onze verjaardagslijst. Dat gaan we ook weer doen. Ik zit naar te kijken. 13 augustus. Het is weer zo'n ongeluksgetal. Gelukkig is het niet vrijdag de 13e, maar donderdag. Dat scheelt alweer een stuk. Ik geloof dat we een stuk of 7 jarigen hebben vandaag. Vandaag is jarig Nederlands tv-regisseur en producent Jef Rademakers. Volgens mij had hij toen ook iets met Boudewijn Boeg destijds. Ja, Jef Rademakers. Hij wordt vandaag 77 jaar. Ook is jarig een Noord-Ierse zanger. En die had hier in Nederland ook een joekel van een hit met dit nummer.

Ja, die kennen we vast wel, deze. Vier Goal Sharky heet die. A Good Heart was dit. En deze zanger die wordt vandaag alweer 68 jaar. Engelse darter Phil Taylor viert zijn 66e verjaardag. Ook oud-Nederlands tafeltennister. Ik heb dat vroeger ooit gezien. Maar ja, in het Brabantse Bergijk, in de Dr. Raupsraad, was toen de tafeltennisvereniging. Ja, en daar was zij. Bettine Vriesekoop. Ja, Nederlands oud-tafeltennisser was ontzettend goed. Ze wordt 65 jaar. Nederlands televisiemaker en presentator Maxime Hartman wordt 63 jaar. En ook is vandaag jarig Jurgen Reeman, de Nederlands-Surinaams cabaretier, zanger en presentator. Hij wordt vandaag 60 jaar. En als laatste in de lijst, nog een zanger. Ja, en die had enkele hits, onder andere ook deze hit.

Jazeker, het is James Morrison. Hij wordt vandaag 42 jaar. Nou, vandaag op deze donderdag dan natuurlijk iedereen weer van harte gefeliciteerd.

0: One Way Honor. En zojuist die hele leuke Nederlandstaligheid uit de jaren 90 alweer. De Jazzpolitie. En die hadden het over liefdesliedjes.
1: Radio Ideaal.

Mr. Justin Timberlake, die had een aardige hit met deze Can't Stop the Feeling. Goed, we gaan even vocht tanken. Het is nodig vandaag, zeer zeker, jawel. Weer een behoorlijke zomerse dag vandaag, dus we gaan even tanken. En dan zijn we daarna, na 11 in ieder geval, na het nieuws weer. We gaan eventjes wat terug in de tijd met een Nederlandstalige die je ook niet vaak op de radio hoort. En het gaat over een karavaan. En het is van Herman Lippinghoff.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
0: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
3: Verheij uit Toldijk laten komen.
2: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
3: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
2: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
3: Mooi, zij ook.
4: Verheij Toldijk. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
5: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod dat vaak al geldt. En de kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft dan aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Sproeien met drinkwater is daarbij nooit een optie, zegt de koepel. Het mogelijk stilvallen van de golfstroom hangt niet af van het bereiken van een bepaalde opwarmingstemperatuur van de aarde, maar van de snelheid waarmee dat gebeurt. Dat stellen Nederlandse klimaatwetenschappers in een studie die vandaag wordt gepubliceerd, meldt Nieuwsuur. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als die stilvalt, heeft dat drastische gevolgen voor het klimaat wereldwijd. Zo zou Nederland onder meer een kouder en droger klimaat krijgen in plaats van dat het hier warmer wordt. De belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Dat gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. En het Eurovisie Songfestival van volgend jaar wordt gehouden in de Bulgaarse stad Burgas aan de Zwarte Zee. Bulgarije organiseert de 71ste editie van het festival. Nadat zangeres Dara vorig jaar met Bangaranga voor het eerst voor Bulgarije won op het festival. Dit jaar boycotte Nederland het Songfestival uit protest tegen de deelname van Israël. Of er volgend jaar wel weer een Nederlandse inzending is, is nog niet duidelijk. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden, 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Hemi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot...

1992 kwam deze uit. Het werd wel een hitje voor hem. John Sicara met Just Another Day. Wij zijn er tot aan 12 uur met onze fijne mix van muziek. Dat doen we elke ochtend hier bij Radio Ideaal tussen 10 en 12. En ja, zo nu wel nog een uurtje zijn we erbij. Met nu ook weer een Nederlandstalige opname. We gaan terug naar de jaren 80. Herman van Veen. En vroeger was het inderdaad alleen maar zo'n beetje Hilversum 3.

Ja, een grote hit was het. 1979 alweer. De formatie Pink Floyd. And Another Brick in the Wall. Ja, de gasprijs gaat op slot. Een vast contract blijft een vast contract. Hele energierekening staat niet vast. Maar toch betekent een vast contract niet dat werkelijk ieder bedrag op je energierekening jarenlang hetzelfde blijft. De leveringprijs voor gas en elektriciteit staat in het beginsel vast. Andere onderdelen kunnen veranderen. Denk bijvoorbeeld aan de energiebelasting en BTW. Netbeheerskosten. En andere door de overheid vastgestelde kosten. Ja, worden die aangepast, dan kan je totale rekening dus alsnog hoger of lager uitvallen. Ja, dat onderscheid is belangrijk. Je zet een vast contract vooral de leveringsprijs vast en niet automatisch iedere belasting, heffing of de netbeheerskosten.

Freddie Mercury. Hij kwam nog later uit met deze. Ja, Queen doet natuurlijk ook mee. You Don't Fool Me. En werd een hit in 1996. Goed, wij gaan weer eventjes een duik maken naar de jaren 80. En daarmee gaan we van 1996 even 10 jaar naar beneden. We gaan naar 1986 met Johnny Nash en Rock Me Baby.

De formatie ILO en dat heette Don't Bring Me Down. Het is weer tijd voor een nieuwsfeitje. En daarvoor gaan we naar Congo, want die luidde de noodklok. Want namelijk door de ebola-uitbraak in het oosten van de Democratische Republiek Congo zijn volgens de laatste cijfers al meer dan 2000 mensen overleden. In het land verspreidt het virus.

virus de artsen te snel af, dat zegt de WOH. Het dodental loopt snel op, ook doordat het om de zeldzame Bundibugyo-variant gaat.

0: Ja, een kleine 3 jaar gingen we terug in de tijd met One Republic en The Runaway. En daarvoor de zingende tandarts, It's My Wife, zingen wij altijd. Maar dat is natuurlijk niet de titel van de plaat, want dat is It's My Life. En inderdaad, hij is tandarts, of in ieder geval was tandarts. In het Forum was dit in het begin jaren 90.
1: De muziekservice.

De uitvoering van Disturbed met Sewell en The Sound of Silence. Ja, dat is voor de muziekservice wel in ieder geval, want wij breien er toch wel een klein beetje een einde aan. Morgen vroeg om 10:00, dan gaan we ons weer melden met een nieuwe frisse lijst, de mix van muziek. En dat doen we hier iedere ochtend tussen 10 en 12. Ik zou zeggen, geniet van de dag. Aan het weer zal het niet ongetwijfeld niet liggen. En geniet nog hier van de muziek hier op Radio Ideaal. Nu nog uit de jaren 70. Paul McCartney samen met Wings en The Band on the Wind.

0: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van een stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Ze hebben het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je je pakketten zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies en bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
2: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is nodig om nu gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en zwarte rookwolken te zien. De rook trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. Brandweer is met meerdere eenheden uit voorzorg aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit de Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. Verzekeraar Achmea was het afgelopen halfjaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in diezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%. En de belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Het gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. De Etna is een van de actiefste vulkanen in Europa en veroorzaakt vaker problemen voor de luchtvaart. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Kovic, ook voor grondwerkzaamheden. Van het uitgraven van een vijver of het aanleggen van een oprit tot het complete grondwerk voor een bedrijfshal of weg. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic. Altijd vertrouwd. Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
6: Hey u, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw.

0: aflevering. Ons Heli team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek helu.nl en start samen.
1: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig?

0: Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Door Heijem weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: In de Achterhoek zijn veel kastelen te vinden, toch zijn er maar weinig van binnen te bekijken. Het souterrain van kasteel Hackfort van Natuurmonumenten in Vorn kan wel worden bezocht. Een enthousiaste groep kasteelgidsen staat klaar voor een nieuw seizoen. Dwalen door de kelder. Tot en met 5 september kunnen geïnteresseerden op de meeste zaterdagmiddagen een kijkje nemen in de kelder van kasteel Hackfort tussen 1 en 4 uur. Terwijl bezoekers op eigen tempo dwalen door de ruimtes in de kelder, ontdekt men er het verhaal van landgoed Hackfort. Er zijn nog relicten uit de middeleeuwen en je krijgt een indruk hoe de laatste bewoners leefden. Geïnteresseerden dwalen door de verschillende ruimtes in de kelder van het kasteel. Hier is nog goed te zien waar het voor Hackfort allemaal begon en hoe de laatste generatie hier leefde. Dikke muren, ronde gewelven, historisch aanrechtblad, eeuwenoude kruisgewelven en de gemarkeerde plek van de oorspronkelijke waterput. In een kleine nis ontdek je een anekdote over ridder Berend, een glimp naar het leven in de middeleeuwen. De kasteelgidsen verwelkomen geïnteresseerden graag op de zaterdagmiddagen tussen 1 en 4 uur. De kasteelgidsen geven desgewenst een toelichting of vertellen vermakelijke anekdotes. Een tijdlijn onthult het verhaal van Hackfort.
0: Radio Ideaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op 18 augustus kunnen filmliefhebbers gratis naar de buitenbioscoop in Lochem. Deze keer wordt de film As It Is in Heaven gedraaid. Vooraf is er een muzikale warming-up voor het publiek onder leiding van dirigent Wietske Langester. De film op 18 augustus in de buitenbioscoop in Lochem begint om 9 uur op de Kleine Markt in Lochem.
0: Radio Ideaal.

0: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
1: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
2: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
1: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
3: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium

0: van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attroverso. Bij ons kan het allemaal.
1: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. De man die een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een proforma-zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De 37-jarige verdachte werd eerder veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. In de recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit de Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een grote stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is het nodig om gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en rookwolken te zien. Die rook die trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. De brandweer is uit voorzorg met meerdere eenheden aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod, dat vaak al geldt. De kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
4: Dag buurvrouw.
5: Hey buurman.
4: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
5: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
2: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
6: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
7: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
8: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
9: Schat, de oprit is...

0: echt bult en gat.
1: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Graafwerk.
0: Veldhuizen wie?
1: Groen en Graafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Graafwerk zijn.
0: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
2: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weer.
3: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Popplaten, concertfoto's van fotograaf Geert de Groot zijn deze zomer te zien in de Almense Kerk. Tijdens de zomermaanden juni, juli en augustus organiseert Museum Staal een extra tentoonstelling passend bij de tentoonstelling. Kom kijken naar muziek. Geert de Groot is professioneel fotograaf in Almen en gespecialiseerd in portret- en landschapsfotografie. Zijn liefde voor beeld gaat hand in hand met een andere grote passie, muziek. De afgelopen jaren heeft hij een grote verzameling concertfoto's bij elkaar gefotografeerd, onder andere als fotograaf bij Huntenpop in Ulft en voor deze expositie in de kerk van Almen afgedrukt. Tussen de concertfoto's door krijgt de bezoeker ook een andere kant van de Groots werk te zien. Een selectie van zijn verstilde landschapsfoto's vormt een voorproefje van zijn binnenkort te verschijnen fotoboek Composities in de Groot. De tentoonstelling Popplaten is te zien in de Almense Kerk tot en met 29 augustus, 7 dagen in de week. De openingstijden zijn te vinden op de website van Museum Staal.
0: Radio Ideaal

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondag 16 augustus is er een muzikaal optreden in Theetuin Vierakker. Onder de titel Twee keer een wintershalf uurtje brengt Ron Vernout liedjes, gedichten en korte verhalen. Over steeds kortere dagen, natuurlijk sneeuw, maar ook de zonvakantie van Koning Winter en een bijzondere jas in Lapland. Een programma ter verkoeling en geschikt voor alle leeftijden. Ron treedt op 16 augustus op in de Theetuin Vierakker om 2:30 en 3:30. De toegang is gratis, een vrije gift na afloop wordt op prijs gesteld.
0: Radio Ideaal.

0: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
0: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck. Of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.

0: huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
3: En dat maakt het verschil in het veld.
2: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
4: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker één dode gevallen, zegt de politie. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Bij Rijnmond zegt een woordvoerder van het betrokken bedrijf dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was en dat er mogelijk iets mis is gegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. De oorzaak daarvan was mogelijk een brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte en veroorzaakt door een stroompiek. De man die eerder een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een proforma-zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De verdachte is een 37-jarige man die eerder werd veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. Japan is kwaad over een bezoek van de Russische president Poetin aan de Koerillen. Een deel van die strategische eilandengroep ten noorden van Japan is betwist gebied. Poetin bezocht er een visverwerkingsfabriek op een eiland dat door Rusland wordt geclaimd. De Japanse premier Takashi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Japan en Rusland waren tientallen jaren in onderhandeling over de Koerillen, maar sinds de Russische invasie in Oekraïne liggen die gesprekken stil. Hoe sneller de temperatuur op aarde stijgt, hoe eerder de golfstroom stilvalt. Dat is de conclusie van Nederlandse klimaatwetenschappers, meldt Nieuwsuur. Volgens hen doet het er minder toe hoeveel graden de aarde opwarmt. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als dat stilvalt, heeft dat over de hele wereld drastische gevolgen voor het klimaat. Het weer volop zon, erg warm. Het kan 36 graden in het zuiden worden. Morgen weinig verandering, dan wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Hoeveling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Ben je tussen de 7 en 19 jaar en lijkt het je leuk om te voetballen in een gezellig team? Kom dan voetballen bij ZZC20 in Zelhem. Jeugdvoetbal is bij ons belangrijk en het plezier staat voorop. Onze trainers zorgen ervoor dat je je snel thuis voelt en steeds beter wordt. Of je nu al ervaring hebt of nog nooit tegen een bal hebt getrapt, je bent van harte welkom. Einde grote vakantie starten we weer. Doe je mee? ZZC20, daar hoor jij bij.

0: gasten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het giet niet hard, maar die luben al berbasten behendig.
1: Ja jongen, dat is een spektakel, dat moet bij zijn.
2: Hé, hoe kom ik aan die kaarten dan?
0: Ja, gewoon via de website van trailgp.nl of aan de kassa.
1: Trailgp zelf, Achterhoekslef en wereldse motorsport.
0: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook? En is daarbij nog met
4: ze schelden hoe de korte vol iedereen. RTV Ideaal is mediapartner van de Trail GP Nederland.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op woensdag 26 augustus een zomerwandeling over de Lochemse Berg. De Lochemse Berg is een prachtig maar ook uitdagend gebied vanwege de hoogteverschillen. De boswachter neemt wandelaars mee voor een stevige zomerwandeling. Elk stukje uitdaging wordt beloond met een mooi uitzicht of een omgeving. Onderweg zien wandelaars ook verwijzingen naar de rijke historie van dit oude gebied. De wandeling op 26 augustus start om 10 uur en duurt circa 2,5 uur. Deelname is €6 per persoon en kinderen 4 tot en met 12 jaar en donateurs betalen €3 per persoon. Vooraf online reserveren is noodzakelijk en kan via www.glk.nl/excursies. Tip van de boswachter: draag stevige wandelschoenen.
0: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging door grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oud-Dijk doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zouden deze commercials zo kunnen beginnen.
1: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
2: Of zo.
3: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
0: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
4: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras?
5: Dat groeit maar door.
4: Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker één dode gevallen, zegt de politie. Een aantal

0: Mensen raakten ook gewond. Een woordvoerder van het betrokken bedrijf zegt dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was. Dat er mogelijk iets is misgegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was er eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afwakkelen, wat veel rook veroorzaakte. Inmiddels is de stroomstoring voorbij en worden de fabrieken in de haven weer opgestart. Eerder was er brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte. Of dat leidde tot de stroomstoring wordt nog onderzocht. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woning omsingeld van twee Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de spanningen meer militairen naar het gebied gestuurd. De Russische president Poetin heeft een visfabriek op de Koerillen bezocht. Het is een eilandengroep bij Japan die door Rusland en Japan al tientallen jaren wordt betwist. De Japanse premier Takeshi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Volgens haar horen de Koerillen onlosmakelijk bij Japan. Een Australische oud-bisschop is veroordeeld voor het seksueel misbruik van twee jonge Aboriginal mannen. De bisschop van Broome was een van de belangrijkste geestelijken in Australië. Hij organiseerde bijeenkomsten met jonge mannen in het strandhuis van de kerk. Daar vond ook het misbruik plaats. Het weer volop zon, erg warm, 30 tot 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen weinig verandering, temperatuur loopt dan nog wat meer op. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Geldermalsen en Culemborg staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem voor de afrit Schaarsbergen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen nok hout.
4: De Kovic, ook voor transport. Van het vervoeren van zand en grind of sloopafval tot oud ijzer of vele soorten gebroken puin. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Van 26 tot en met 28 augustus is het Buitenfilmfestival terug in Doetinchem. Het Buitenfilmfestival wordt afgetrapt bij Grand Café Hendriksen met de film I Swear op woensdag 26 augustus. The Last Viking is te zien op donderdag 27 augustus op de Bleek. En afsluiter van deze editie is de film The Penguin Lessons te zien op vrijdag 28 augustus voor Hotel Villa Ruimzicht. De films beginnen iedere avond om 9:30. De locaties zijn vanaf 8:30 toegankelijk. De toegang is gratis, een vrije gift wordt op prijs gesteld. Op elke locatie is een bar aanwezig voor hapjes en drankjes. Bezoekers moeten zelf een stoel en eventueel een jas of dekentje meenemen. Als dit weer te slecht is, worden de films vertoond in het Amphion Filmhuis. Meer informatie is te vinden op www.amphion.nl/buitenfilm.
0: Radio Ideaal.
2: Een echte vriend.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles doe je vanaf Zevenaar er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

water, licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze show.

0: Showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
1: Echte barbecuers kies voor vleesboerderij Garrison Utoldi. Voor het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je uw pakket natuurlijk zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garrison in Toldig. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt nu veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het crisis, zei Karremans. Hij is met alle andere landen in het stroomgebied van de Rijn in overleg over hoe de situatie het beste het hoofd kan worden geboden. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woningen omsingeld van twee Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de gespannen situatie meer militairen naar het gebied gestuurd. De vuurwerkbom bij het partijkantoor van D66 in mei was bedoeld als protestactie. Dat zei de dader van de aanslag tijdens een proforma-zitting. Hij zegt geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er waren zo'n 30 mensen in het partijkantoor. De man wordt verdacht van terrorisme en blijft langer vastzitten. In de provincie Overijssel is de afgelopen tijd 10 keer een omgekeerde Nederlandse vlag weggehaald door overheden daar. De protestvlaggen van boeren die langs de weg hangen zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Bijvoorbeeld als er aan lantaarnpalen, verkeerslichten of bruggen hangen. Doet denken aan grote boerenprotesten van 4 jaar geleden toen er ook omgekeerde vlaggen te zien waren. Het weer dan nog altijd erg zonnig en warm. 30 tot 36 graden is het. Morgen opnieuw veel zon en nog wat warmer. 34 graden in het noorden en westen. En maximaal 38 graden verder naar het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio viel op de A12 Arnhem-Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk door de grenscontroles 10 minuten vertraging. Op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht bij knooppunt Grijzoord een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht en de vertraging 10 minuten. En 10 minuten oponthoud voor het verkeer op de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn door 4 kilometer file tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
6: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat. Daarom heb ik Verheij uit Toldijk laten komen.
7: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
6: Ja.
7: En? Werkt het?
6: De koeien zijn tevreden.
7: En jij?
6: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
8: Verheij Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra- en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
9: Of dame?
8: Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
10: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
11: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs.

0: Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar Proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
1: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
2: Van vrijdag 4 september tot en met zondag 6 september is het zover. Het Hurkersweekend bij Café De Tol in de Witte Brink. Voor kaarten en informatie, gooi naar aanhangerschap.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert cidermaakster Sophie Horstink van Ciderij de Groot Wei ook dit jaar weer een ciderfestival. Op zaterdag 15 augustus kunnen bezoekers op het terrein van fruitbedrijf Horstink en Ciderij de Grote Wei in Raa genieten van ciders uit binnen- en buitenland met uitzicht over de fruitboomgaarden en live muziek. Ontdek ambachtelijke ciders van diverse cidermakers en de ciders van de Grote Wei zelf. De cidermakers vertellen graag over het maken van ciders en hebben van alles mee om te proeven. Bezoekers kunnen een kijkje nemen in de cidermakerij waar medewerkers vertellen over het cidermaken. Er zijn rondleidingen door de fruitboomgaard en de Steve Nipples Band zorgt voor live muziek. Er zijn ook appelsappen en bier voor de niet-ciderdrinkers. Boedies zorgt voor lekker eten van de barbecue met of zonder vlees. Het festival zaterdag 15 augustus duurt van 3 tot 8 uur en tickets zijn verkrijgbaar via www.degrotewei.nl en aan de kassa.
0: Radio Ideaal

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens vanaf knooppunt Oud-Dijk 2 kilometer file en 10 minuten vertraging tot aan de grens. 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht bij knooppunt Grijshoort. Na een ongeluk daar is de weg wel weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio.

0: chilling in.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
2: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op Frederiks.

0: bedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
3: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weer.
4: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Euglink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
5: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Euglink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
4: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Euglink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo Gelderland.
6: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten. Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zellum. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het nu echt crisis, zei Karremans. Maar ook experts hadden deze grote droogte deze zomer nog niet verwacht. De vier terreurverdachten die 2 weken geleden werden opgepakt blijven langer vastzitten, dat meldt de rechtbank in Rotterdam. De vier zijn tussen de 16 en 19. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. 3 van hen zijn al eerder opgepakt in andere terreurzaken. De voorlopige hechtenis van de 4 is met 30 dagen verlengd. De zonsverduistering heeft weinig schade aan ogen opgeleverd. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam kwamen maar 7 telefoontjes binnen van patiënten en huisartsen met vragen. Het ging meestal over branderige of pijnlijke ogen of het gevoel iets in het oog te hebben. Die klachten trekken volgens de oogartsen meestal in 1 tot 3 dagen weg. 3 mensen liepen schade op aan het centrale deel van het netvlies en zij worden nog onderzocht. Voor de 5e keer dit jaar is er sprake van een regionale hittegolf en daarmee is een record uit 1947 geëvenaard. In Zuid-Limburg werd het vanmorgen 30 graden. Inmiddels is er in heel Noord-Brabant, in Westdorpen in Zeeland en in Horst in Noord-Limburg sprake van een hittegolf. Bij een regionale hittegolf is het minimaal 5 dagen achter elkaar zomers met 25 graden, waarvan 3 met 30 graden, gemeten op een lokaal weerstation in plaats van op het landelijke hoofdstation in De Bilt. Dan het weer. Het is zonnig en tropisch warm, naar 30 tot 36 graden. Morgen opnieuw veel zon en heet, 34 graden in het noorden en westen tot maximaal 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
0: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
9: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van een stal.

0: dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woolprijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woolprijs.nl. Tijd maar weg. Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met eind augustus presenteert het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten de bijzondere expositie Over Leven in de Marktkamer. Tentoonstelling vertelt het aangrijpende verhaal van Aaltenaar Jan Tolkamp, die als dwangarbeider diverse concentratiekampen overleefde. Zijn memoires zijn door kunstenares Marijke van Dijk vertaald naar een uniek kunstproject. Jan Tolkamp werd op 30 januari 1944 opgepakt tijdens de razzia op de kerken in Aalten. Hij overleefde kamp Amersfoort en de verschrikkingen in Nazi-Duitsland, waaronder de kampen Hussen.

0: in Zwezing, Neuendamme en Ravensbrück. Op latere leeftijd voerde hij intensieve gesprekken over deze sporen uit het verleden met Marijke van Dijk. De gesprekken en de indrukwekkende memoires van Tolkamp leidden in 2010 tot een handgedrukte gelimiteerde editie van het kunstboek Over Leven. De expositie toont dit kunstboek, waarvan een exemplaar door de familie aan het museum is geschonken, samen met de originele kunstwerken en de rauwe persoonlijke teksten van Tolkamp. Zoals Van Dijk het omschrijft, het is zijn verhaal, uniek maar ook weer niet, want er zijn veel te veel van dit soort verhalen. Het lijden mag niet vergeten worden. Meer informatie over openingstijden en tickets van het Onderduikmuseum is te vinden op www.onderduikmuseum.nl.
1: Radio Ideaal

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. 10 minuten vertraging bij knooppunt Waterberg. En 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij knooppunt Velperbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Hey, buurman.
2: Dag, buurvrouw.
1: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
2: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
3: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
4: En dat maakt het verschil in het veld.
3: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
5: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
6: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
5: Veldhuizen wie?
6: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
5: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
6: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
5: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
7: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter, minister en staatssecretaris Jacques Wallage is overleden in zijn woonplaats Groningen. Dat heeft zijn familie laten weten. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1982 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Daarna werd hij staatssecretaris. Van 1994 tot 1998 was

0: VVD-fractievoorzitter en daarna vertrok hij uit Den Haag. Hij werd burgemeester in Groningen. Jacques Wallage is 79 jaar geworden. Hackersgroep Klop uit Rusland zegt dat het de bedrijven Shell en Philips heeft gehackt. Shell laat weten op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Klop is al jaren actief en steelt bestanden en gevoelige data van bedrijven, waarna de groep los geld eist. Philips zegt dat er een poging is gedaan tot een cyberaanval. Er zouden geen gevolgen zijn voor klanten van het bedrijf. In een groot onderzoek naar de invoer van drugs via Schiphol zijn 4 mannen opgepakt. Volgens de marechaussee gaat het om personeel van de luchthaven. Er wordt onderzocht of er bij de afhandeling van vracht misbruik is gemaakt voor de invoer van drugs. De mannen zijn tussen de 34 en 48 jaar oud. Ze werden opgepakt in Zoetermeer, Utrecht, Wassenaar en Waddinxveen. Een van de verdachten was mogelijk betrokken bij een drugslab in België. Dat lab is ontmanteld. Ook zijn meerdere woningen en loodsen doorzocht. Boeren die morgen met hun trekker de snelweg opgaan richting Den Bosch zullen niet worden tegengehouden. Het OM zegt dat demonstraties worden gefaciliteerd tenzij er onacceptabele situaties ontstaan. Bij het provinciehuis van Brabant worden morgen veel boeren verwacht. Provinciale staten debatteren dan over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Dan het weer. Het is vanavond toch lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en nog warmer. Het wordt 33 graden in het noorden en westen tot 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn. Want het rijdt langzaam over 4 kilometer tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Haarnagels. Op 4, 5 en 6 september op de Lange Berg in Zelm. Daar mooi wezen. Daar gaat wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Wat? Wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel, kiel, kiel. Je bent de wereldkampioenschappen trail GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alderbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat mooi bieven.
1: Hé, hoe kom ik aan die kaarten dan?
2: Ja, gewoon via de website van trailgp.nl of aan de kassa.
0: Trailgp zelf, Achterhoekslef en wereldse motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook?
4: RTV Ideaal is mediapartner van de Trailgp Nederland.
5: Heb je jonge kinderen en lijkt het je leuk om je kind kennis te laten maken met voetbal? Dan zijn jullie samen van harte welkom om einde grote vakantie een kijkje te komen nemen bij voetbalvereniging ZZC20 in Zelhem. Onze jongste jeugd maakt spelenderwijs kennis met voetbal op Sportpark de Pluimerskamp en maakt nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Kijk op zzc20.nl en meld je kind aan voor een paar proeftrainingen. Jullie zijn van harte welkom. ZZC20, daar wil je bij horen.
6: Door Heijenweer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kies Stijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk. Wow.

0: weer in de regio.
1: Vandaag werd het een hete dag voor Nederland, want op alle KNMI-stations werd 30 graden of meer bereikt. En daarbij had Gelderland ook behoorlijke temperaturen, 34 graden als maximum. Daarbij was een wind die uit oostelijke richtingen waaide en een zon die de hele dag ook scheen, vrijwel geen bewolking aan de lucht. Vanavond is het dan ook nog lang warm. Het is de eerste tijd nog wat boven de 30 graden. Uiteindelijk koelt het komende nacht af naar 18 tot 20 graden. En morgen dan hebben we een dag die vergelijkbaar is met vandaag. Alleen wordt het nog wat warmer. Kunnen we maximaal behalen van een graad of

36. In de avond en de nacht naar de zaterdag toe, dan zit de minimumtemperatuur ook zo rond een graad of 17. Want de wind die gaat wel wat om naar noordwestelijke richtingen. De warme lucht wordt zaterdag langzaamaan verdreven vanuit het noordwesten. Maar in de Achterhoek kan het voor die tijd nog 29 graden worden. Uiteindelijk is het eind van de dag wel wat minder warm. En er kan een enkele regen- en onweersbui vallen. Vanaf zondag dan is het overal koeler. Dan zitten we met maximaal van 23 graden. Kan er ook nog een bui vallen. En ook na het weekend voorlopig niet meer hogere temperaturen dan 22 tot 24 graden. Met bijna elke dag wel kans op wat regen of een buitje. Maar er lijken geen grote hoeveelheden te komen.

0: Een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Carcare. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
1: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
3: De Kovic, ook voor asbestsanering. Van asbestsanering tot bodemsanering en het aanbrengen van nieuwe dakbeplating. Van A tot Z geregeld, met maar één aanspreekpunt. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter en staatssecretaris Jacques Wallagen is overleden in zijn woonplaats Groningen, heeft zijn familie bekendgemaakt. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1981 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Vervolgens was hij staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet Lubbers III. Van 1994 tot 1998 was Wallagen fractievoorzitter. Daarna vertrok hij uit Den Haag en werd burgemeester van Groningen. De huidige burgemeester Kamminga zegt dat Wallagen veel heeft betekend voor de stad. Jacques Wallagen was 79 jaar. De droogteproblemen in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zegt minister Karremans. Hij noemt de situatie ernstig.
6: Ik denk voor heel veel industrieën en heel veel ondernemers is het nu echt crisis. Daar kan je niet omheen.
7: Het kabinet?

0: ook. Hè, dus ik werk er ook dag en nacht aan in die zin. Dus we zijn met heel veel waterschappen bezig om dit zo goed mogelijk te doen. Zodat de economische schade zo beperkt mogelijk blijft. Maar we zijn afhankelijk van neerslag en wat er bij de Rijn binnenkomt. Dus het beste wat we kunnen doen is zo goed mogelijk dat water verdelen.
1: Karremans was vandaag in de polder bij Delft. Volgens hem hadden ook experts de grote droogte deze zomer nog niet verwacht. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident en volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. In de provincie Overijssel zijn de afgelopen tijd 10 omgekeerde Nederlandse vlaggen weggehaald door overheden. De protestvlaggen van boeren langs de weg zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelings Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelingsschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.

0: Evers blikt terug. Klassiekers en meer.
1: De muzikale schijf van vijf onvergetelijke nummers.

0: Evers blikt terug.
1: En zo is maar net. We gaan weer lekker terugblikken. Een uurtje lang met fijne muziek natuurlijk. Ja, met zo'n startnummer, Hey Jude van de Beatles. Daar ga je toch gewoon aan mee zitten blaren. Volgens mij zo hard mogelijk. Thuis, in de tuin of waar je ook mag zijn. Hier in de studio heb ik dat in ieder geval wel gedaan. Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Evers Blik terug op deze super donderdag. Want er is altijd de donderdagavond weer van 7 tot 11. Fijne radio. Maar in ieder geval tussen 7 en 8, dan neem ik je weer mee een uur lang. Langs de mooiste momenten, bijzondere herinneringen en natuurlijk de muziek die daarbij hoort. Vanavond eigenlijk toch wel een speciale draai aan een vertrouwd onderdeel. Zo mag ik het denk ik wel zeggen. De vorige editie die sloot ik eigenlijk af met de schijf van 5. Maar niet voordat er nog 2 persoonlijke lijstjes voorbij mochten komen. En dat gaan we in ieder geval vanavond doen. Daarom hoor je vanavond de favorieten 5 van... De favoriete 5 platen van John Rijsdijk en mijn eigen schijf van 5. Welke nummers hebben een blijvende indruk achtergelaten? Welke songs roepen direct herinneringen op? Dat ontdek je het komende uur. Gert Oostring die gaf al eerder aan van... ja, ik heb er wel 5 opgegeven, maar ik heb wel 100.000 andere nummers. Dat zit bij mij ook zo en ik denk bij iedereen wel. In ieder geval begonnen we net met Hey Jude van de Beatles. Een nummer dat in 1968 verscheen als single. En dat uitgroeide tot een van de grootste klassiekers uit de popgeschiedenis. Dat mag je wel zeggen. Paul McCartney die schreef het oorspronkelijk als Hey Jules. Bedoeld om Julian Lennon een hart onder de riem te steken tijdens de scheiding van zijn ouders. Uiteindelijk werd de titel dan veranderd in Hey Jude. En het nummer duurde ruim 7 minuten. Nou, dan heb ik een iets wat kostere versie gedraaid. Maar dat maakt ook niet zoveel uit hoor. We gaan gauw verder, want anders haal ik het niet eens in dit uurtje met al die nummers. Uit de schijf van 5 van vanavond, zoals gezegd, van John Rijsdijk, die heeft een mooi lijstje gemaakt. Bijvoorbeeld de volgende van Phil Collins, die gaan we zo draaien. Maar, John, waar ken ik John van? John is een oud collega van mij en we zijn een aantal jaren in de zorgverzekeringswereld terechtgekomen. Ik weet niet meer precies welke we allemaal precies gewerkt hebben, maar uiteindelijk was het Mensis en daar hebben we jarenlang samengewerkt en deelden niet alleen het werk, maar ook regelmatig de liefde voor muziek en dat is natuurlijk wel hartstikke leuk. We gaan snel verder, zoals gezegd, Phil Collins met het nummer You'll Be In My Heart. Fijn dat jullie weer luisteren, joe!

Ik wil toch altijd weer iets anders draaien. Nou, nee, niet wel het originele nummer Feel So Cold natuurlijk van Sting. Dat had je wel begrepen, denk ik. Maar dit was een prachtige live uitvoering van opgenomen wel op een hele bijzondere locatie. Ja, misschien weten jullie wel trouwens, maar in het Rijksmuseum in Amsterdam. En een nummer dat inmiddels is meer dan 30 jaar oud, maar nog altijd dezelfde warmte en tijdloze schoonheid uitstraalt. Ik vind hem zelf, maar dat is mijn persoonlijke mening, mooier en voller en met meer gevoel als zeg maar de originele versie die in de studio is opgenomen. Ik hou wel een beetje van live nummers die gewoon lekker klinken. Nou, dat is zeker één. Dit was trouwens ook de keuze van John Rijsdijk natuurlijk. De eerste vijf, die draai ik trouwens van hem. En dat was achterin volgens, ik zal het nog maar even zeggen, Hey Jude van de Beatles, You'll Be In My Heart van Phil Collins. En zo even was er Fields of Gold live het Rijksmuseum in Amsterdam. We gaan, John, blijkbaar ben je toch wel een beetje een Beatle-fan, want er komt weer een Beatle-nummer aan. En dat is Here Comes the Sun.

0: Wat een fijn nummer is dit. John, dank je wel daarvoor, want dat zijn natuurlijk hartstikke fijne nummers. De Beatles met Here Comes the Sun. Nou, die hebben momenteel trouwens genoeg. Dus dat hoeft niet extra te komen of zo. Maar in ieder geval, ja. We gaan naar de laatste van John. Van John Rijsdijk. Die heeft nog een nummer van Van de Man uitgezocht. Een Van Morrison wel te verstaan. En de titel van het nummer is Tupelo. En dat is, zoals gezegd, ja, de laatste in de schijf van vijf van John. Een muzikale reis langs een aantal van John zijn favoriete nummers. Samengesteld door een oud collega van mij. En ja, met wie ik jarenlang bij Mensens heb samengewerkt. En John is ook een vaste luisteraar van Evers Blik Terug op de donderdagavond van 7 tot 8. En dat is hij vanavond natuurlijk ook weer. Er komen wat berichtjes binnen, zie ik nu. Daar ga ik zo nog even op reageren. Maar voor de slotnummer, zoals gezegd, heeft John de karakteristieke stem van Van Morrison uitgezocht. En dit is de afsluiter van zijn schijf van vijf. En dan moet ik natuurlijk wel even dat jingletje draaien natuurlijk. Die ga je nu horen. Niet helemaal schijnbaar. Ja, toch wel.
1: De muzikale schijf van vijf onvergetelijke nummers.
0: En dat waren het zeker, vijf onvergetelijke nummers. Het is altijd leuk als je een beetje live radio maakt en dan moet je weer de knopje indrukken om een jingletje te starten of zo. Nou, die doet het dan net weer even niet. Of die start gewoon iets later. Maar goed, oké. Okay. Dat maakt ook niet zo heel veel uit. Het gaat allemaal goed en we gaan lekker genieten van een nummer van Van Morrison met Tupelo. Dankjewel, John, daarvoor en we houden contact.

0: zijn het Tupelo van Van Morrison, maar dat moet zijn Tupelo, Tupelo Honey. Wat is het toch mooi om een radio te maken. Ik ga nog even het jingeltje laten horen.
1: De muzikale schijf van vijf. Vijf onvergetelijke nummers.
0: Ja, en nou mag ik mijn schijf van vijf draaien. En nou ben ik natuurlijk altijd een beetje bevooroordeeld. Maar. Altijd wel weer leuk. Ik heb er heel veel moeite voor gedaan. Het kostte me ook heel veel moeite om vijf nummers uit te zoeken. Het eerste nummer wat ik uitgekozen heb. Waarschijnlijk heb je er nog nooit van gehoord. Het is een jaren 60 bandje.

En ja, wat wil ik er nou voor zeggen? De titel van het nummer is If I Stay Too Long. Het is een bandje Big Wheel. Ik weet niet precies waar ze vandaan kwamen. Het zal wel uit de Haagse scene zijn. Zo'n beetje rond die tijd, hè, uit jaren 60. Want daar gaan we naar terug. Hoogtijdagen van de Nederbeat. En een band die misschien niet bij iedereen direct een belletje doet rinkelen, zoals al gezegd. Maar wel een prachtige bijdrage leverde aan de Nederlandse popgeschiedenis. Ik heb ze live mogen zien. Ik denk ergens begin jaren 70 of misschien wel eind jaren 69. Ik weet niet precies. Maar hier in de Pop Society Walhalla in Zelhem in Zijl de Ploeg. Daar heb ik ze zien mogen optreden. En het was een hartstikke mooie band. Dit nummer, ze hebben niet veel nummers uitgebracht. 2 of 3 of zo. Maar dit nummer is echt bij me blijven hangen. En ik vind het nog, het is nog wel een van mijn topnummers. If I Stay Too Long van Big Wheel.

bij Pop Society Walhalla. Maar volgens mij heb ik ze ook ergens in de Kranenburg gezien. En ja, bij Shabby in... Wat was het? Doetinchem? Square in Hengelo? Ik weet het niet meer precies. Het is al zo lang geleden. We hebben het dan over de eind van de jaren 60. Brainbox met Dark Rose. En het is natuurlijk echt een Nederlandse rockklassieker uit de late jaren 60. En voor mij ook zo'n band met een extra randje in zo'n nummer. Daar verzuip ik gewoon in. Dat is gewoon, als je eenmaal in zo'n flow zit van dat nummer. Nou ja, volgens mij heeft die bassist het niet zo goed gehad. Want het is één dreun natuurlijk. Maar de rest is natuurlijk geweldig. Jan Akkerman en drummer Pierre van der Linden. Akkerman en van der Linden zouden natuurlijk een belangrijke rol spelen bij het latere Focus. Cas Lux was natuurlijk de frontman. Ja, gewoon hartstikke fijn nummer. En de volgende, ja, die heb ik ook live gezien. Ergens 1970 in de Rai in Amsterdam. De Rolling Stones. En dit is het nummer It's All Over Now.

Dit was ook niet helemaal de originele versie, maar wel een geweldig fijn nummer. Want er is niemand die echt iets om je geeft. Dat zingt hij dan. De titel is Want er is niemand. Armand. En dat is natuurlijk een protestzanger, ook uit de jaren 60. Ja, de jaren 60 is toch een beetje aan mij blijven kleven. Ik was toen tiener en dan, ja, dan maak je alles wel bewust mee. En er gebeurt zoveel. En je gaat brommen rijden en je krijgt verkering. Of daar had je misschien al wel. Nou ja, in ieder geval Armand, het gezicht van de Nederlandse protestmuziek. Met zijn herkenbare stem, eigenzinnige teksten en kritische kijk op de maatschappij. Wist hij een hele generatie aan te spreken. Natuurlijk kennen we veel van hem. Ben ik Tim in, dat is een hele bekende natuurlijk. Maar dit was weer echt zo'n aparte nummer. Ja, en dan moet je nog wat kiezen in de schijf van 5. En ik ben toch ook wel een beetje fan van Bob Seger. Dit is trouwens Roll Me Away.

eigenlijk is het not done dit soort nummers weg te draaien. Rory Gallagher met zijn Tattoo Lady. Die had ik nog op de lijst staan. Maar weet je, ik mag dan nog een paar nummers meer draaien. Hoewel, we hebben niet zo heel veel tijd meer. Maar ik wil toch met enig respect nog weer afsluiten met Eurenfire, met het nummer Invitation. Natuurlijk denken we daarbij aan Journey Kaagman, de markante frontvrouw van Eurenfire, met haar unieke stem, uitstraling en podium. Presaans, want dat deze ook wel. Die heb ik ook hier in Zelle mogen zien. Op het podium van Pop Society Valhalla. Ja, dat maakt wel indruk. Als je dan Journey zo in haar leren pakje zag. Of het leer was, weet ik trouwens niet hoor. Maar dit is Invitation. Hier sluiten we mee de schijf van 5 ook af. Ach, misschien komt dat volgend jaar nog wel weer terug. Wie weet. Ik heb ervan genoten. Ik hoop jullie ook. En het was fijn dat je ook geluisterd hebt. En wat een smaak hebben jullie allemaal. Wat een geweldige nummers zijn er langsgekomen. Dankjewel voor nu. Ik ga trouwens dadelijk nog een uurtje verder met Country. Want dan neem ik Jan Dekker nog even waar. Dus mocht je blijven luisteren, ook alweer wat verrassende country nummers. Zoals gezegd, dankjewel voor nu en tot volgende week. Dag. Ja.

Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.

0: Teugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het ongeluk gebeurde vanmiddag bij de plaats Lewes. Volgens deze journalist van Sky News zijn er geen doden of zwaar gewonden.
4: We do understand that there are no casualties or serious casualties at least as a result of this derailment near Lewes.
3: De oorzaak van de ontsporing is nog niet bekend, maar mogelijk speelde de hitte een rol, zegt hij. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. Bij een botsing tussen een bus en een tram in Utrecht zijn 5 mensen gewond geraakt. De chauffeur van de bus en een ander slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens vervoersbedrijf Transdev wilde de bus afslaan, waarna die tegen een tram botste. Volgens RTV Utrecht is er veel schade. Oud-politicus Jacques Wallage is overleden. Hij was onder meer fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer en staatssecretaris. Ook was hij burgemeester van Groningen. Volgens PvdA-corrivé Job Cohen had Wallage een grote staat van dienst en was hij voor veel partijgenoten een grote steun.
5: Hij is fractievoorzitter geweest in de Tweede Kamer. Hij was een belangrijke adviseur voor de topmensen, voor Wim Kok en Joop den Uyl niet te vergeten. Hij was voor mij belangrijk. Ik ben op een gegeven moment ook als ik fractievoorzitter en toen was hij echt een belangrijke steun voor mij. En hij is natuurlijk

0: natuurlijk aan jou zelf, want heeft hij veel bereikt.
1: Jacques Wallage was 79 jaar. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dag, buurvrouw.
3: Hey, buurman.
2: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
3: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
4: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.

Een hele goede avond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Ideaal Country. Jan Dekker die geniet nog van een vrije avond. Nou ja, weet ik niet helemaal zeker. Volgens mij was hij aan het fluiten bij de wereldkampioenschappen hockey voor veteranen. En daarom mag ik jullie het komend uur begeleiden langs een mooie selectie country muziek van, ja, van alles wat. Een uur vol verhalen, sentiment, road songs en natuurlijk heel veel prachtige muziek. Fijn dat je luistert naar Radio Ideaal. Pak gerust een kop koffie of een drankje bij, want dit is Ideaal.

Wild Country. Ja, ik begon net met John Fogerty met The Old Man Down. Overigens, Ideal Country is country muziek in de breedste zin van het woord. En nou weet ik niet precies wat er dan onder de country valt. Maar ik heb gewoon een fijne lijst bedacht. En ik dacht van, nou, dat past wel. Mocht je het er niet mee eens zijn, laat het dan vooral volgende week aan Jan weten. Ik begon net met The Old Man Down the Road van John Fogerty. Een rocksong, ja, rocksong, country rocksong uit 1985 met onmiskenbare geluid dat we nog wel kennen uit zijn Creedence Clearwater Revival periode. John Fogerty. Hij blijft gewoon een klasse apart. Hij treedt nog steeds op en we gaan heel veel nog wel van hem horen, denk ik. We gaan verder met, want ik wil niet al te veel praten, want dat gaat allemaal van de muziektijd weer af. Met een nummer van de Bellamy Brothers. Het heet Old Hippie. Het is gewoon een hartstikke lekker liedje. Geniet ervan. Old Hippie, de Bellamy Brothers. En fijn dat je luistert naar Ideal Country.

Het is altijd wel leuk om een beetje mee te blaren met dit soort nummers. Hoewel ik het helemaal niet ken. Maar dit was Waylon Jennings met Good Hearted Woman. Ja, toch wel een van de grote namen van de outlaw country. Waylon Jennings natuurlijk. Een nummer dat hij samen met Willie Nelson groot maakte. En dat nog steeds geldt als een klassieker binnen de country muziek. Waylon Jennings op zijn best. Puur eerlijk, recht uit het hart. Dat is natuurlijk wel aardig... Mooi, die man. We gaan naar Coe Wessel. Ja, met het nummer Jade. Dat is ook een legende. Of in ieder geval. Die combineert de country muziek met Southern Rock. En een flinke dosis eigenzinnigheid tot een geluid wat vooral bij jongere publiek aanslaat. Ga er rustig voor zitten. Dit is Coe Wessel.

Dylan Gossett met Loving You Like That. Wat is country toch een breed begrip? Er zijn zoveel stijlen, maar in ieder geval Dylan Gossett, dat is een van de jonge namen die de laatste jaren snel aan populariteit wint binnen de countrywereld. Maar zijn eerlijke teksten, met zijn eerlijke teksten en een akoestische sound, een beetje semi-akoestisch denk ik, laat hij horen dat in ieder geval de traditionele country ook bij een nieuwe generatie nog springlevend is. En dat is natuurlijk wel mooi om te horen bij de nieuwe generatie. Maar we gaan even terug naar de oude generatie. Johnny Cash en June Carter. Helaas zijn ze niet meer onder ons, maar ik heb wel een heel mooi nummer van hun uitgezocht. De chemie toen nog tussen Johnny en June. Dat spat op iedere opname af. Dit is de country klassieker Jackson.

0: Piet Veerman met zijn Heart and Soul. Een prachtig nummer eigenlijk van de voormalige Cats-zanger die ook buiten Volendam een indrukwekkende solo-carrière wist op te bouwen. Ja, toch van een warme stem natuurlijk. Maar wel een beetje de Cats-sound die erin zit. Maar zeker ook wel in de country-stijl. Die kun je daar gewoon hier in dit programma Ideaal Country, wat je elke donderdagavond weer van 8 tot 9 is, gewoon kun je die lekker draaien. Dat is de volgende trouwens ook. Dat is wel aardig. Dat geeft maar weer eens aan hoe dicht country en rock, hoe dicht dat bij elkaar ligt. Zou je misschien niet zo denken, maar Mick Jagger en Keith Richards die gaven hun bekende Honky Tonk Woman een puur country jasje met fiddle, akoestisch gitaar en een flinke dosis Americana. Ja hoor, ook de Rolling Stones die konden country muziek spelen. Hier zijn de Rolling Stones met Country Honk.
1: Here we go.

0: Bob Dylan wil graag bij zijn meisje blijven. Ook weer country muziek in de breedste zin van het woord. Tonight I'll Be Staying Here With You van Bob Dylan. Een nummer uit de periode waarin ja, Dylan zijn folk en rockgeluid verrijkte met wat duidelijke country invloeden. Een ontspannen song van een artiest die al meer dan 60 jaar tot de meest invloedrijke songschrijvers ter wereld behoort. Dat allemaal weer gezegd hebben. We gaan weer naar een country-icoon. Chris Christofferson. Dus we gaan van Bob Dylan naar een andere grootheid uit de Amerikaanse geschiedenis. En een man die niet alleen zong, maar ook enkele van de mooiste country klassiekers schreef. Dit is Chris Christofferson met Me and Bobby McGee.
1: If it sounds country, man, that's what it is. It's a country song. Yeah, okay. Where 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Busted flat in Baton Rouge and heading for the trains.

altijd blijven lachen. Dat is in ieder geval het liedje wat Pussycat ook zingt. Smile van Pussycat. En ja, Jan Dekker die begint altijd met zijn programma van in country in de breedste zin van het woord. Nou, volgens mij was dit er ook eentje. Maar er zit wel een slidegitaar in of iets dergelijks. En...

dan past ze best wel in de country, de West Coast, pop. Je kunt er alles wel bij halen. Sterke harmonie in een typisch soundje. Ik vond hem wel leuk om hem weer eens een keer te draaien. We gaan nu heel wat anders doen. Marcus King die gaat Honky Tonk Hell zingen. Dat is een klassiek geluid van Marcus King. En dat is een artiest die moeiteloos country, southern rock, blues en soul met elkaar verbindt.

Ik ga toch maar wat zeggen. The Way You Take Time, Joe Buck. Dat is wel echt wel wat meer een country nummer. We gaan nog snel even verder, want we hebben nog eventjes om wat te draaien. Dit is On The Road Again van Robbie Longo. En volgens mij is dat een Nederlandse country artiest.

Je hebt zo echt zo'n snikje in de stem, is dat dan, hè? Robbie Longo is echt wel een country, ja, country nummer en zo. Het zit erop, het zit erop. 4 weken heb ik Jan Dekker, ja, Jan kun je niet vervangen, maar waarnemen, laat het zo maar noemen. En ik heb dat met heel veel plezier gedaan. Ik hoop dat je ook met veel plezier geluisterd hebt. En ik kan me voorstellen bij sommige nummers dat je denkt van, nou, past dat wel in country? Nou ja, goed. Dat is dan mijn schuld. En daar mag je Jan op aanspreken trouwens. Dus volgende week is hij volgens mij weer terug. Blijf zeker hangen. Benny is er. Benny is in de house. Benny Ening. Om zijn muziekservice te doen. Benny's muziekservice. In ieder geval, dankjewel voor nu. En tot de volgende keer. In ieder geval volgende donderdag ben ik er zelf ook weer van 7 tot 8 met even een blik terug. Voor nu dankjewel en veel.

0: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
0: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
3: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
4: Voor een echt feest huur je de Partyka. De Partyka transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor een buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Partyka heeft koelkasten en barbecues aan boord en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het is onduidelijk of daar nog mensen in zitten. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. Landbouwminister Van Essen roept de provincie Noord-Brabant op om te voorkomen dat de vergunningen van 5 pluimveebedrijven worden ingetrokken. De kippenboeren kregen vorige maand te horen dat de provincie hun natuurvergunning wil intrekken, omdat ze te veel stikstof uitstoten en dat leidt tot veel zorgen.
7: Als hier de vergunning ingetrokken wordt, ja, dan stopt hier ons hele bedrijf, onze hele bedrijfsvoering. Dan mogen we geen kippen meer opzetten, dan worden onze stallen waardeloos. Mijn pensioen gaat eraan daardoor, dat dit bedrijf gewoon niks meer waard is.
6: De provinciale staten komen morgen terug van reces om de kwestie rond de Brabantse kippenboeren te bespreken. Bouwvakkers in Oost-Vlaanderen hebben een grote hoeveelheid goud ontdekt. Het gaat om munten en goudstaven ter waarde van zo'n 9 miljoen euro, melden Belgische media. De schat werd ontdekt tijdens een renovatie van een oud pand. Het goud zat in een kist die was ingemetseld in de muren van een kelder. Op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd in de laatste 50 meter ingehaald door de Tsjechische Barbora Semanova, die goud won. Eerder op de avond won Kaspar Corbeau zilver op de 200 meter schoolslag. En daarbij staat Nederland nu op 6 medailles, 2 gouden en 4 zilveren. Dan het weer, het blijft nog lang warm en het koelt niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
8: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.

0: Benny's Muziek Service. Benny's Muziek Service. Goedenavond. Benny Eenink.
1: Benny Eenink.
2: Ja, ik zeg een hele goede, lekkere, warme donderdagavond. Want dat is het nog steeds. Al twee maanden zo'n beetje. En dat houden we nog een dag of twee. En dan wordt het geloof ik weer wat normale Hollandse zomertemperatuur. Normaal was dit uit 1986 van de LP Kiek Uit. En dat heette Een dagje naar het strand met mijn vrouw. Nou, dat kan nog. Dat is het zeker weer voor. En we hebben een beetje een speciale uitzending vanavond. Daar heb ik er eens weer van gemaakt. Ja, wat moet je verzinnen? Wie weet nog wanneer het ook zo heet was? Ja, precies 50 jaar geleden. 1976 was ook een van de heetste zomers in Nederland. De een zegt nog warmer als nu. De ander zegt ja, het begon eerder, het eindigde eerder. Maar goed. En dus heb ik vandaag aandacht voor muziek uit de zomermaanden van 1976. En dan weet je uit het nummer hoor, denk ik, oh, dat is 50 jaar geleden dat het een hit was. Dus ja, buiten normaal om is het allemaal uit 76. En ik zeg gewoon niet wat er komt, want dat hoor je vanzelf en dan denk je, oh ja. Was dat toen? Ja. Dus we gaan lekker beginnen. Na normaalheid 1986 heb ik hier David en Howard Bellamy. Het waren broers, de een is een

inmiddels 80 en de andere 76. En die hadden in 76 een van hun 5 hits in Nederland. En ze kwamen uit Florida, uit Amerika. En dan heb ik het over Satin Sheets uit het jaar van vandaag, 1976.

een kwartier onderweg. Dick. The Arms of Mary, nummer 1 in 1976. Voor de Sutherland Brothers en Quiver. En de Sutherland Brothers bestonden uit Kevin en Ian. En Ian is inmiddels overleden. Tim Renwick zat er verder bij, Willie Wilson. En David Gilmour van Pink Floyd, die speelde ook nog mee. Arms of Mary was een van de 5 hits. Daarvoor Racing Cars van Air Bubble, die heette vroeger G. Bros. En er waren broertjes Close Harmony, pop zongen ze, André, Ben en Henk Grote samen met Cor Mesterbelt. En dit was een hit in 1976. En we begonnen met de broertjes Bellamy en Satin Seeds. Ja, we hebben er gewoon nog meer. En dit was ook een nummer 1. Kiki Dee deed dat samen met Elton John. Ze zijn inmiddels allebei 79. Kiki komt uit Yorkshire.

naar muziek uit de hete zomer van 50 jaar geleden, 1976. Full House is dit. Frank Kramer, Patricia Pai, José Ubé, Wilma de Nijs, Bob Cohen, etc. En ze hadden twee singeltjes in Nederland. Dat een hit werd. Dit is Jesse Green. Die stond nummer 1 in 1976. Nice and Slow.

uitzending. Gelukkig nu met Air Corner konden we denk ik 50 jaar geleden niet zeggen in 1976. En daarom hoor je alle hits op volle temperatuur. Helemaal heet en kromgetrokken singeltjes denk ik.

Casey and the Sunshine Band was ook een van die hits in 1976. Shake Your Booty. En dat kwam allemaal prachtig mooi uit. Want You to Me Are Everything. Dat was ook een hit in de hete zomer van 1976.

0: de hete zomer van de 76. Waar u nu luistert via Benny's Muziekservices bij Radio Ideaal. En hiervoor hadden we Eddie Howell. Hij was ooit lid van Smile. En Smile was weer de voorloper van Queen. Een nummer werd geproduceerd door Freddie Mercury. En Brian May en Roger Taylor speelden mee. Samen met Gary Moore op dit nummer. Man from Manhattan. Ja, wat hebben we dan nog meer? Oh, we hebben nog wat moois, toch?
1: Hallo, hier is Aljos Ram. En deze is echt een hele mooie plaatje, echt waar.

Dat was hem ook uit 1976, in de hete zomer. Henry Grass, hij was ooit lid van Shanana. En hij was de jongste deelnemer op Woodstock in 1969. Toen was hij 18 jaar. Shanana was een van de twee hits die hij had in Nederland. En hij kwam uit Brooklyn in Amerika. Daarvoor Shake, en die kwam uit Frankrijk en uit Maleisië. Ja, hij was een disco dance zanger. En producer was Michael Celbello van de Cars. Ja, noem ze maar op. Ze zijn allemaal hits 50 jaar geleden. We gaan naar Jean Mensin. Ja, wie zegt dat wat? Dat was ook een hit. Avant de nous dire adieu kwam nummer 12. Zij kwam uit Frankrijk en eigenlijk werd ze in Amerika geboren, in Ohio. Dit is Jean Mensin, avant nous de adieu.

Nou, we gaan eruit in het stamcafeetje.

is Barbara Nielsen. En ze kwam uit Venlo. Ze was actrice, speelde onder andere bij Baantje. En daarnaast nam ze ook nog muziek op. En dit kwam zelfs in de

0: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. In de trein zaten zo'n 150 passagiers, onder wie deze man.
3: We felt the train kind of speeding up and then starting to rock. Then our carriage actually jumped vertically upwards. The emergency brakes then went on the train and everything got thrown forward.
2: Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De antisemitisme-aanklacht van de regering Trump tegen Harvard is verworpen. De regering kwam in maart met de aantijging dat een van de universiteiten niet optreedt tegen antisemitisme en de burgerrechten van Joodse en Israëlische burgers schendt. Dat zou zijn gebeurd tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. Volgens een federale rechter gaat het om incidenten en is er geen bewijs dat Harvard systematisch burgerrechten schendt. De NS kampt met een storing. Daardoor is er geen reisinformatie beschikbaar. Op de site en in de app van de spoorwegen staat vaak oude informatie. Op stations zijn de digitale borden met vertrektijden leeg en kan er geen informatie worden omgeroepen. De storing bij NS begon rond 6:30 en over de oorzaak is nog niets bekend. Ook is onduidelijk hoe lang de problemen aanhouden. Ondanks de storing rijden de treinen volgens de dienstregeling. FC Twente heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De Tukkers speelden vanavond in Slowakije gelijk tegen Dutch. Het werd 3-3, maar dat was genoeg na de 6-0 overwinning van vorige week. In de play-offs neemt Twente het op tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaar van die ronde plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Dan het weer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.

0: Benny's Muziek Service.
1: Benny's Muziek Service.
0: Goedenavond. Benny Eenink.
1: Benny Eenink.
2: Ja, die heeft weer plaatsgenomen achter de schuifjes en de knopjes. Het is iets na tienen. En ook in 1976, in de vorige heetste zomer, was status quo van de partij. 50 jaar geleden was het ook zo warm als nu. En ook zoveel schade, maar minder beregeningen. En nog geen airco, dus toen moest het... Ja, het was eigenlijk wel slimmer. Maar goed, dat... Wil ik even laten horen in de muzikale begeleiding van 50 jaar geleden. In de zomer van 1976 waren dit de hits. Mystery Song van Status Quo kwam nummer 13 in de hitparade. En was van de LP Blue For You. We gaan gewoon lekker verder. We gaan lekker beginnen met de jongens uit de Zaanstreek. Jacques Kloes had een hit met de Dizzy Man's Band. Ze begonnen ooit eind jaren 60 onder de naam Take 5. Hadden 17 hits in Nederland. En Jacques overleed helaas in 2015. Maar hij is nog steeds elke dag in actie. Uit 1976, de Dizzy Man's Band.

Ja, gelukkig hadden we hem nog net op tijd. Ja, daar was hem. Everyday in Action van de Dizzy Mess Band en Brian Ferry en Roxy Music. Let's Stick Together. En we gaan verder met Long Tall Ernie, ook een hit in 1976. De hete zomer, 50 jaar geleden. En die heette All Right.

Outlaws hadden toch heel wat hits in de midden jaren 70. En dit was er een van in de hete zomer van 76. Breaker, Breaker. Ja, tegenwoordig kun je er elke morgen mee beginnen. Maar goed, dat heeft niks met het mooie weer te maken. Dat is wat om te lunchen, wil ik zeggen, maar te ontbijten. Daarvoor Long Tall Ernie en de Shakers en All Right. En die jongens kwamen uit Arnhem. En dit was de nieuwe sound in 76 van Fleetwood Mac. Dit is Rihanna. Dat was hun eerste hit na de blues period.

heerlijke muziek. Four Seasons. Ook uit 1976 in de hete zomer. Hadden we ook zilveren sterren. En maansverduistering of zonsverduistering, weet ik hoe het allemaal heette. Frankie Valli in de Four Seasons. En daar weer voor hadden we Fleetwood Mac. De wederopstanding met Mick Fleetwood. Samen met Christine Perfect, Stevie Nicks en Lindsey Buckingham. We gaan nog naar zo'n grote knallen. Ja, wat dacht je van Queen? En dat waren onze beste vrienden in 1976.

drinken een glaasje champagne, zingen de jongens van Sailor. En dat was een grote hit in 76. Ja, dat was George Kajanus en de jongens. Die hebben heel wat hits gehad in Nederland. Man die niet zoveel hits had in Nederland. Lid van The Hurt was hij en van The Humble Pie. Maar hij ging wel lekker verder met solo-artiest zijn. Peter Frampton. En hij had een nummer 1 notering met dit nummer. Ook in die hete zomer van de LP Frampton Goes Alive. Show me the way.

Het nummer komt eigenlijk al uit 1958. Maar er werd in 76 een Nederlander hit. Hij overleed in 1992, Henk Mizell. Hij werd later een leeftijd. Werd hij ook nog dominee van de Church of Christ. Daarvoor Show Me The Way van Peter Frampton. En als je inbreekt, dan moet je zorgen dat je het geld hebt en heel snel weg bent. Hier, de Steve Miller Band had ook een hit in deze hete zomer in 76.

Rock met Tiffany, Niva, John Carroll en Margot Chapman. Afternoon Delight. Daarvoor hadden we, even kijken, de Steve Miller Band. Ja, Take the Money and Run. We gaan even kijken, als je in de spiegel kijkt, welke onnozel iemand je dan ziet. Fool in the Mirror uit 1983.

hier gaan we ermee uit. Linda en Paul McCartney en Wings. Let them in uit 1976. Een einde aan het overzicht van de grote hete zomer van 50 jaar geleden. Om maar even te herinneren hoe het nu is en hoe het toen ook was.

en dan gaan we eruit. Let him out. Daarvoor horen we nog de broers Bachman, Turner en Overdrive. Looking Out van Number One. En dat kwam ook uit diezelfde zon. Ik wens je een hele fijne avond en een hele prettige nachtrust. En dan morgen wordt het gezond weer op. Even puffen nog en dan krijgen we wat normale temperaturen voor de Hollandse zomers. Kom maar binnen. Ik wil zeggen, welterusten. Tot volgende week.

0: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Een aantal van de ongeveer 150 passagiers kwam vast te zitten in de wagons, maar volgens de politie is iedereen inmiddels geëvacueerd. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niets bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. De storing bij NS is voorbij, zegt een woordvoerder. Bijna de hele avond was er geen reisinformatie beschikbaar. De digitale borden met vertrektijden op stations waren leeg en er kon geen informatie worden omgeroepen. Op de site en in de app van de spoorwegen stond vaak oude informatie. De problemen begonnen rond 6:30 en werden veroorzaakt door een interne storing in het IT-systeem. Rond 10:00 waren de problemen voorbij. Bij de renovatie van een pand in Oost-Vlaanderen hebben bouwvakkers een grote partij goud gevonden. Het zijn zeker 4000 munten en 40 goudstaven die een waarde hebben van 9 miljoen euro. Het goud lag in een kist die was ingemetseld in een kelderwand. Van wie het is onduidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk, maar dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs speelt Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion. Als de Nederlandse ploegen die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is nog warm en het koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet, 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staan een grote politie- en legermacht. Daarmee zou de Marokkaanse regering duidelijk willen maken dat migranten Ceuta niet inkomen. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grenzen over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten is kort na de bestorming teruggestuurd of zelf teruggegaan. De digitale vertrekinformatie van de NS werkt weer. De afgelopen avond was er een urenlange storing. De vertrekborden op de stations waren leeg en de informatie online was vaak verouderd. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen konden wel rijden. 2 Nederlandse jeugdvriendinnen blijken zussen van elkaar te zijn. Mena Geltink en Minal Thijssen leerden elkaar in 1996 kennen op een bijeenkomst voor geadopteerden. Ze zijn allebei geboren in India. Ze raakten bevriend, maar verloren elkaar in de loop der jaren enigszins uit het oog.

Onder meer doordat Minal naar Frankrijk verhuisde. Toen ze begin dit jaar een DNA-test deed, bleek er een match te zijn met Mena, die al sinds 2017 op zoek was naar biologische familieleden. Ze zochten elkaar weer op en zeggen dat ze zich eindelijk compleet voelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk. Ajax in Ierland en Twente in Slowakije. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Tonight.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch lieten tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluid om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt, moet een boete betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de gouverneur van Spitsbergen, een Noorse eilandengroep in het Poolgebied. Die legde een boete op van ruim 4.500 euro. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.